0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal.

De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerder eenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekenen.

rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van 10.000 euro. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs, het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president...

president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0.

NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en een betere kans hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Gimme, gimme, gimme. Ja, een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer woensdagmorgen. Het midden van de week, net 7 uur geweest. Je luistert mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en LoFM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De playlist is gevuld. Ja, we gaan beginnen.

Saviors met Sugar and Spice, een plaat uit 1963. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 5e van de augustusmaand. Als ik op kijk op de website waar ik normaal op kijk, dan staat er vandaag ook weer niks op. Maar als ik verder kijk, dan zie ik de Nationale Oesterdag. En ook de bevrijding en de nationale dankbaarheid in Kroatië.

My Number One, in plaats van Love. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag van een paar op. We beginnen bij Donald Slotsky. Beter bekend onder artiestennaam Donny. Ja, een Nederlandse rapper, is vandaag 32 jaar geworden. Estefana Polman is een Nederlandse handbalster, is vandaag 34 jaar geworden. En Maria Kraakman is een actrice, is vandaag 51 jaar geworden. Jeremy Bakker is een Nederlandse acteur, maar ook komiek en ook een vertaler staat hierbij, is vandaag 58 jaar geworden. En Pia Douwes is een Nederlandse musical zangeres, maar ook actrice, is vandaag 62 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer om? Nou, Stef Vergoosen is een Nederlandse voetbaltrainer, is vandaag 79 jaar geworden. En Irene, de zus van koningin Beatrix, een prinses van Oranje Nassau, staat erbij. Nou, Irene der Nederlanden is vandaag 87 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag. Iemand die vandaag ook jarig is, is een zangeres uit Duitsland, is Helene Fischer. Is vandaag alweer 42 jaar geworden. We gaan een plaat draaien van Helene Fischer.

Take Me High in plaats van Cliff Richards. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 7 uur de Locomotief. En dan vanaf 7 uur tot en met 12 uur de Nedertaler. Lekkere Nederlandstalige hits op de radio. Gepresenteerd door Gerrit van der Linden. En ja, Nederlandstalige hits komen dan voorbij. Ook af en toe een andere taler. En ook een polka mag niet ontbreken. Dus dat wordt weer gezellig bij de Nedertaler bij Loco FM. Dat allemaal dus vanaf 7 uur tot en met 12 uur. It's not-

0: Boyzone met Father and Son. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Vandaag nog vanochtend is het wisselend bewolkt. Halverwege de ochtend is het 21 tot 24 graden. En daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Windkracht 3 tot 4 in het binnenland. En kracht 5 of 6 aan de kust. Nou, vanmiddag breekt de zon geregeld door. Er zijn ook stapelwolken. En vooral in het zuidoosten dan kan er enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op verre weg de meeste plaatsen blijft het echter droog met een maxima tussen de 23 en 27 graden. En daarmee is het aanzienlijk minder warm dan afgelopen twee dagen. Door de stevige wind voelt het nog wat minder warm aan en deze is namelijk matig van kracht. Uit het westen kijken we naar vanavond, gaat de wind liggen en klaart het op brede schaal op. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Het is dus een goed moment om het huis te ventileren na de warme dagen. Dus zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst Us met Music in the Air.

Music in the Air van plaats van Us. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen, ja, 22 graden, dus qua temperatuur een eindje naar beneden. Een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het westen. En een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Vrijdag hetzelfde weertype, 23 graden, zonnetje erbij, af en toe bewolking. Maar dan beduidend minder wind. Een windkracht 2 uit het west-noordwesten. En zaterdag een zonnige dag, een zonovergoten dag, 27 graden met een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Ja, vandaag 9. Donderdag en vrijdag en zaterdag een weercijfer 10. Ja, weercijfer 10. Hoe is het mogelijk? Ja, geen warme nachten meer. Als ik zo naar de nachttemperatuur kijk, 14 graden van donderdag op vrijdag. En van vrijdag op zaterdag 12 graden. En zaterdag op zondag 11 graden. Dus ja, de nachttemperaturen zijn gelukkig iets minder warm. Het is geen hot summer night meer.

Inclusief orgel solo. Want ja, Kid Rock was dat met All Summer Long. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 2011, door een storing bij een ICT-bedrijf, komen de kranten zoals de Stentor, de Gelderlander, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de PZC en de BN De Stem en de Twentse Courant Turbantia niet uit. Honderden duizenden lezers moeten het zonder hun papieren krant stellen. Via internet is hun nieuws wel te lezen. Gebeurde in 2011 op deze datum. Nog andere berichten en muziekberichten uit 1966. Het Beatle-album Revolver komt uit in het Verenigd Koninkrijk. En 1967 het Pink Floyd-album The Pepper at the Gates of Dawn komt uit in het Verenigd Koninkrijk. Was in 1967 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

0: A Summer Nights, een plaat van John Travolta met Olivia Newton-John. Straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mandje van de Radio met Willem van den Belt op Local FM. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste hits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder kun je weer 2 waardebonnen winnen, met waarde van €200. Dus zeker de moeite waard. En natuurlijk ook de vaste items zoals dit.
1: Look out!
2: Toetelschijf! Hoera!
3: Ik ben
1: Toetelschijf!

0: The Middle of the Road en met de Chirpy Chirpy Chip Chip. De troedelschijf voor deze dag. Ook heeft hij natuurlijk dit.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf. Summer Train.
0: Summer Train. Alarmschijf, de Sandy Coast met Summer Train. En natuurlijk heeft hij ook dit in zijn programma. De treiterschijf. Oh, zo'n leuke. Don't turn me loose. Greenfield & Cook. Ik zou hem eigenlijk helemaal willen draaien, maar dat kan niet, want Willem draait hem straks helemaal. En natuurlijk heeft hij het ook.
2: Nia Migos lieveling.
0: Heeft hij dat?

Dat allemaal dus bij Willem van der Belt, bij de mannetje van de radio. Zeker de moeite waard om daar naar te luisteren. Mooie plaat, ik zou deze ook helemaal willen draaien. Maar dat kan niet, want dat doet Willem straks. We gaan verder met de instrumentale plaat voor deze dag. Happy Go Lucky Guitar.

Early Birds met Happy Go Lucky Guitar. Ja, de instrumentale plaat voor deze dag. We gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik nog weer bij je terug. Met het tweede gedeelte, met het tweede uurtje van de ochtendspits op Loco en Lou FM. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan tot het nieuws van 8 uur. Dat is Jan Keijzer met Annie Schilder met I Love the Summertime.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag.

0: U slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
2: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Wat een lekker begin van het tweede uurtje van de ochtendspits op Loco en Louvem, de Bee Gees. Met een plaat uit 1979. Tragedy was de plaat getiteld. Goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, ja, leuke platen volgens mij wel. Het laatste blokje gaan we even naar kijken. Zomerse platen, het laatste blokje dus. Zomerse platen in het Nederlandstalige blokje dus. Ja, we zijn er klaar voor. We gaan beginnen.

Een Pearl of Flirts in plaats van Michel uit 1971. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is wel een dag van. En vandaag, ja, het is vandaag 5 augustus. Als ik het zo kijk op de website waar ik normaal op kijk, staat er niet wat op. Kijk ik verder, dan zie ik dat het vandaag de Nationale Oesterdag is. En ook de dag van de bevrijding en de nationale dankbaarheid in Kroatië.

Kelly Family met David Song. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Natuurlijk met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Het is wel een herhaling. En dan de Nederlandstalige hits non-stop van 4 tot en met 6 uur. En van 6 tot 7 uur met elkaar op pad. De zomerstop non-stop editie. En dan vanaf 7 uur tot en met 8 uur. Nee, zeg ik het goed. 7 uur tot en met 10 uur is dat. Tijdloos. Een herhaling met Willem Vlieger. En dan muziekencarousel de non-stop hits tot 12 uur.

0: The Morning Sun in plaats van Robbie Williams. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het wisselend bewolkt. Halverwege de ochtend is het 21 tot 24 graden. En daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Windkracht 3 tot 4 in het binnenland. En kracht 5 of 6 aan de kust. Nou, vanmiddag breekt de zon geregeld door. Er zijn ook stapelwolken en vooral in het zuidoosten kan een enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op veruit de meeste plaatsen blijft het echter droog met een maxima tussen de 23 en 27 graden. Daarmee is het aanzienlijk minder warm dan afgelopen 2 dagen. Door een stevige wind voelt het nog wat minder warm aan en deze is namelijk matig van kracht uit het westen. Dan kijken we naar de avond. Gaat de wind liggen en klaart het breed op. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Het is dus een goed moment om het huis te ventileren na de warme dagen. Dus ja, vanavond koelt het lekker af. Ja, lekker. Kun je lekker slapen. We gaan een plaat draaien van The Stranglers, Always the Sun. En straks het weer voor de aankomende dagen.

Always the Sun, een plaat van de Stranglers uit 1986. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, donderdag qua temperatuur iets naar beneden, dus misschien wel iets aangenamer. 22 graden, een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een vrij stevige wind, een windkracht 4 uit het westen. En kijken we naar de vrijdag, 23 graden met een windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Dus qua temperatuur iets naar boven, minder wind. Dus echt weer een zomerse dag op de vrijdag. En zaterdag alweer 27 graden, volop zon en een windkracht 2 uit het zuid-zuidoosten. Nou kijken we naar de weercijfers. Wij weercijfer 9, vandaag een weercijfer 9, morgen een 10. Vrijdag ook een 10 en zaterdag ook een weercijfer 10. En kijken we nog even naar de nachttemperaturen. Nou, aankomende nacht 14 graden en dan 12 graden, 11 graden. Dus qua nachttemperatuur ook een stukje naar beneden. Dus ja, lekker. Dan kun je lekker slapen en niet meer zulke warme nachten. We gaan een plaat draaien van Boney M, Sunny en dan de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Utrecht naar Almere na een ongeluk bij Huizen. 5 kilometer file vanaf Hilversum heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: The Seasons in the Sun, een plaat van Terry and Jax. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1923, was 5,1 graad. En de hoogste was in 1975, was 32,4 graden. Dus misschien vandaag weer een warmterecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 1941, was 7,8 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in 1947, was 37,4 mm. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we draaien? Daarna winnen we Simon Keizer, maar ook Mieke en vader Abraham. En beginnen met Rob de Nijs. Niet de Rob de Nijs die je bekent. De Rob de Nijs, de Gelderse Rob de Nijs. Met Zomer in Gelderland.
1: Dit

0: Oh, oh, ja, zomer, zomer. Een plaat van Simon Keizer. Ook Miek en mijn vader Abraham met Zomertijd. En Zomer in Gelderland van Rob de Nijs, de Gelderse Rob de Nijs en Saron. Ja, inmiddels alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen krijg je vakantie. Dus de aankomende 2 weken geen ochtendspits. Wat kun je straks horen op Local FM? Mannetje van de radio natuurlijk met Willem van den Belt. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan, zoals deze. Look out! En ook deze.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: En die ook. En die. Alles heeft weer klaarstaan, dus die Willem van der Belt. En je kunt ook nog prijzen winnen. Dus ook 2 waardebonnen te winnen straks bij Willem van der Belde. Bij het mannetje van de radio dus van 9 tot 12 uur op de radio bij Loco FM. Vanavond ook de Nedertaler met Gerrit van der Linden. En dat allemaal vanaf 7 uur tot en met 12 uur. Straks bij de Lou. Natuurlijk het muziekmuseum met Bart van Dijk. Nou, Bart van Dijk heeft de botterschijf weer klaarstaan. En ook het tweede blokje, ook weer gezellig. Het poldergoudblokje, de Nederlandstalige hits. Altijd gezellig dus bij Bart van Dijk bij het Muziekmuseum. En ook middagmatinee met Jeanette van 12 tot 2 uur. En dat was het wel zo'n beetje, want vanavond ook weer tijdloos. Maar ook de non-stop hits bij Lou FM. We gaan nog 1 leuke plaat draaien van Dana Winder. Zwoele zomer. Ik wens iedereen prettige dagen. Geniet van de vakanties. En maar weer tot na de vakantie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren.

dieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: 1055. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: De classics en oh, Daddy, Gimme That Horse. En daarvoor de bottelschijf voor deze week. Sera en Girls Who Like Girls. Het is inmiddels 8:50. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Fijn dat je luistert naar LoFM en blijf luisteren, hè? Het Muziekmuseum tot aan 12 uur, 3 uur lang muziek en info hier bij LoFM. Ja, we zijn vanochtend, en met we, dan bedoel ik de omroep LoFM, weer begonnen met de muzikale ochtendspits met collega Dries Smit. Ja, laatste dag voor de vakantie voor Dries en heb vanmiddag ook nog even wat anders te doen. Ja, hij moet eventjes onder het mes, om het zomaar eens te noemen. Nou, Dries, dat heb ik volgende week woensdag. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar een hand geven. Maar het komt allemaal goed. Het schijnt wat er bij Dries moet gebeuren. Ja, diegene die het mes dan moet hanteren, die schijnt dat, nou ja, gewoon een routineklusje te vinden. Ja, ja, vertel mij wat. Nou, maar in ieder geval, Dries, geen zorgen. Het is routinewerk voor de man die het doet. Of misschien wel een vrouw, je weet maar nooit. Maar in ieder geval, nogmaals, sterkte toegewenst en alles zal rechtkomen. In ieder geval collega Smit, hij was er vanochtend weer op de radio, de muzikale ochtendspits. We zijn weer aangenaam wakker geworden. En wat Dries betreft, ja, hij zei het net zelf ook al. Hij heeft niet gezegd hoe lang. Ja, hij gaat even een poosje op vakantie. Nou, Dries, geniet ervan. Je hebt het verdiend. En nou ja, we zien vanzelf of we horen vanzelf wel weer wanneer de muzikale ochtendspits met Dries terug is. Ja. Dries die had het natuurlijk weer over het weer en de records en de weercijfers. Oh, 10, 10, 10. Het kan allemaal niet op. Positieve verhaal van collega Smit bij het weer. En we zullen zien of we straks bij het uitgebreide weerbericht hier in het Muziekmuseum hetzelfde positieve weer kunnen melden. Ja, wat betreft de weerrecords. Ik heb straks ook een record. Dat is een heel bijzonder record. Tenminste, ik las net iets bij de medische rubriek in de Stentor. Of het ook echt een record is, weet ik niet. Maar in mijn ogen is het wel een record. Nou, dat zal ik zo dadelijk erbij pakken. Goed, nou, wat gaan we nog meer doen? Het uitgebreide weerbericht komt langs. Natuurlijk de voorkant van de Stentor. Tussen 10 en 11 een uurtje poldergoud. Verstaanbare liedjes. En, ja, ik moet nog even kijken. Het is woensdag. Inderdaad, vaste luisteraars, die weten het. De column van Arnold Bergmans. Alleen, ja, de bladzijde waar die op moet staan, als ik het scherm open klik, ja, die is nog helemaal blauw. Dus ja, nog geen column van Arnold, maar nou ja, het kan nog. Hè. Hij levert hem wel eens vaker wat later in. En als hij hem helemaal niet inlevert, ja, dan heeft hij zichzelf mee, want dan komt zijn column niet op de radio. Maar het zal ook dat waarschijnlijk wel goed komen straks om 10:30, de column van Arnold Bergmans. En dan tussen 11 en 12 alweer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Straks ook nog van 12 tot 2, de middagmatinee met Jeanette. En zoals het er nu uitziet, zoals gebruikelijk op de woensdag, heeft Jeanette dan technische assistentie van Nick. Maar voorlopig eerst nog tot aan 12 uur het Muziekmuseum.
1: Dit is LoFM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: LoFM.

Ja, Kees de Schilder, die heeft zich ook alweer gemeld. En voor de luisteraars van gisteren van het Muziekmuseum, en dan in het bijzonder het middelste uurtje, het uurtje Poldergoud, toen hebben we dat liedje Druppel aan de kwast speciaal voor Kees de Schilder gedraaid. Nou, hij heeft zich alweer gemeld, want hij is bezig met zijn laatste schilderklus net voor de vakantie. En dan gaat hij samen met Corinne van de vakantie genieten. Nou, maar Kees die houdt niet alleen maar van Druppel aan de kwast en andere Nederlandstalige liedjes. Hij houdt ook van The Cats. Nou, en daar is niks mis mee. Er zijn er meer die van The Cats houden. Nou, Kees, speciaal voor jou zijn hier de Cats en There Has Been a Time.

0: Volendamse Cats, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Kees de Schilder. En straks in het Hollandse uurtje, het uurtje Poldergoud, nog een ander liedje, ook voor diezelfde Kees en ook voor Corinne, zullen we straks wat laten horen op de radio. Maar dit was alvast voor hun tweetjes, liedje van de Cats, There Has Been A Time. Brengt ons bij de krant van vandaag, voorpagina van de Stentor. Ja Dries, woensdag 5 augustus alweer, het gaat hard. Waar de gewone brandweer niet kan komen, daar komt de Hand Crew, een onderdeel van de brandweer. Gewapend met vuurzwepen, pikhouwelen en waterrugzakken. Zijn speciaal opgeleide brandweerlieden uit Overijssel in Limburg om daar de natuurbrand te bestrijden. Zij kunnen daar het verschil maken. Gisteren melden we het al, bijzondere wolf, want plots schiet hij uit de struiken. Wat is dit voor een dier? Nou, ik kwam er gisteren achter dat dat een zogenaamde zombiewolf is. En in het regiogedeelte van de krant het hele verhaal over die zombiewolf daar in de Kroondomeinen. Ah, benzinetanken in België wordt nog aantrekkelijker. Dubbele punt, tot 70 cent goedkoper dan in ons land voor een liter euro 95. Met z'n allen naar België dus om te tanken in de file. Een aha-boekje vol sparen duurt straks twee keer zo lang. Waarom? Nou, niet omdat ze dubbele aantal bladzijden om de zegels op te plakken erbij hebben gedaan. Nee, je moet gewoon twee keer zoveel boodschappen kopen voordat je één zegel krijgt. Dus bij deze, slimmigheidje van aha. Maar ja, het duurt dus nu wel twee keer zo lang voordat het boekje vol is. Dan de popzangeres Ariana Grande. Zij neemt eventjes een pauze. Ze vecht tegen de donkere kant van beroemd zijn. Nou, wat is er allemaal met haar aan de hand? Ja, ze heeft haar donkere periodes in het leven. Ze is ook erg mager. Is ook te zien aan het fotootje. Of ze obesitas heeft, weet ik niet. Of misschien doet ze het wel bewust allemaal. Maar in ieder geval, ze neemt eventjes pauze. En dan hoop ik maar dat ze na de pauze gezond en wel terugkomt. Deze Ariana Grande. En dan, hou je vast. Oldebroek op de zwarte lijst na weigeren asielopvang. Want Oldebroek zegt nee tegen asielopvang. Maar komt daar niet langer zonder kleerscheuren vanaf. Asielminister Van der Brink. Bart van Voren zet de gemeente op een zwarte lijst en die zwarte lijst is openbaar. Straks het hele verhaal terug, want de minister die slaat terug. Ook onder andere in Bronkhorst en Hellendoorn. En zoals ik al zei, straks het hele verhaal over de zwarte lijst, waar dus Oldebroek ook op staat. Dan wielrennen in Frankrijk. Ja, de Tour de France voor vrouwen. En oud-renster Kirsten Wild, zij geniet er als analist met volle teugen van bij de Tour de France Femme. Zie al die jonge meisjes in wielerkleding en dat doet haar deugd. Ze geniet ervan, Kirsten Wild. Ze zit bij Dionne aan de tafel als analist bij de NOS en het wielrennen. En dat was de voorkant van de krant van vandaag.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Elvis Presley en Hound Dog. Ja, ik zat ook nog even naar de voorkant van de Telegraaf te kijken. Nou, ik zal niet alle dingetjes opnoemen die daarop staan. Maar onder andere een roekeloze 23-jarige Nederlander scheurt in zijn Porsche. Ik weet niet of die van hemzelf is of dat hij misschien de auto van zijn vader eventjes mocht lenen. Maar hij scheurt dus met 235 km per uur over de Duitse autobaan. En dat kost geld. Hij moet 10.000 euro aftikken. Nou, dan nog een ander verhaaltje op de voorpagina van de Telegraaf. En ja, dat vind ik een beetje triest. Ja, want wat moet je eraan doen? Nou ja, er is best wel wat aan te doen. Maar laten we eerst maar even zeggen waar het over gaat. Want de 83-jarige Albert, hij ergert zich aan een afvalberg en grijze bakken in zijn straat. Nou ja, dat is nog tot daar aan toe. Maar wat hij heel erg vindt, de maden lopen er aan alle kanten uit. Nou, en dan dat uit de grijze bakken. En dan hebben we het nog niet eens over de groene bakken, waar de maden zich ook wel in thuis voelen. Nou, Albert die ergert zich eraan. Ja, ik ben op zoek naar het weerbericht en dan vooral het weerbericht met de tienen. Oh, Dries, ik blijf klikken en scrollen, maar ik kan het niet vinden. Ik zou bijna zeggen, Dries, help me. Het zal goed komen. We gaan eerst luisteren naar Eddie Grant en Gimme Hope Joanna.

0: En die Grant en Gimme Hope Joe. En ja, tegenwoordig is er heel veel mogelijk via de elektronische snelweg. Want ja, ik riep net al min of meer de hulp in van Dries. Oh, Dries, help, help, help. Ik heb geen weerbericht. En nou ja, op afroep beschikbaar. Daar moeten we trouwens mee oppassen. Dat we niet Dries op commando van alles laten doen. Want ja, dan zal hij ook een keer zeggen, bekijk het even rustig. En zoek je eigen boeltje maar uit. Maar in ieder geval, Dries heeft mij het weerbericht gestuurd. Bij deze... Bedankt daarvoor, Dries. En ja, er staat boven koelere dagen op komst, ondanks de tienen. Met een stevige zuidwestenwind wordt koelere oceaanlucht aangevoerd. Zo wordt het met zo'n 23 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten vandaag minder warm dan de voorgaande dagen. Het blijft overwegend droog en vrij zonnig. Morgen, donderdag, wordt het met zo'n 20 tot 25 graden nog iets koeler. Ook dan staat er een stevige westenwind. Een groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. Later op de donderdag kunnen in het noordwesten buien voorkomen. Ook overmorgen vrijdag is het relatief koel, maar in het komende weekend loopt de temperatuur weer op. Neerslag blijft uit en de droogte neemt daarmee alsmaar verder toe. Temperatuur hier buiten de Hans Kooman studio aan de Vrijheidsstraat hier in Elburg is momenteel digitaal gemeten 22 graden.
1: Muziek museum
2: waar herinneringen klinken.
1: Bart van Dijk.

Sabrina and Boys, oftewel de Summertime Love. En daarvoor dus de mededeling Muziek Museum, het programma waar je nu naar luistert, waar herinneringen klinken. Nou, dat geldt zeker voor mij bij dit liedje. En dan meer de bijbehorende video, het filmpje op de tv, dan het liedje zelf van deze Sabrina. Dat moest ik even kwijt. Dus bij deze, fijn dat je luistert trouwens naar Lou FM en blijf luisteren. En als je gisteravond hebt geluisterd naar collega Ben Ransdorp en de Love Songs. Ja, de Love Songs. Dan heb je drie liedjes van Pussycat gehoord. Nou, vooruit als we het dan over Pussycat hebben. Hier zijn ze met Mississippi. Mississippi.

Pussycat en Miss Sippy. Ja, was ooit eens een keer een prijsvraag op de radio. En dan moest je heel snel antwoord geven. Hoeveel S'en zitten er in Mississippi? En ja, heel veel mensen gingen de mist in. Dan moet je ja, te snel antwoord geven. Moet je heel snel tellen. Maar ja, ik heb het hier voor me staan. 1, 2, 3, 4. Ja, inderdaad. Mississippi van Pussycat. Ja, op de voorkant van de krant. Benzine tanken in België wordt nog aantrekkelijker. Tot 70 cent goedkoper dan in ons land voor een liter euro 95. Wat is er aan de hand? Nou, tanken bij onze zuidenburen is vanaf vandaag een stuk voordeliger. De prijzen aan de pomp in België dalen met meerdere centen. En ook in Nederland dalen de prijzen van brandstof. Maar dat gaat een stuk minder hard dan in België. De maximumprijs voor een liter euro 95 in België zakt met ruim 9 cent tot 1,86. Zo meldt de federale overheidsdienst Economie, die in België de maximumprijzen voor benzine vaststelt. In Nederland is de adviesprijs gisteren met ruim 2 cent gedaald tot 2,59 per liter, blijkt uit data van United Consumers, die houden dat allemaal bij. Het verschil in de prijs van een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot boven de 70 cent opgelopen. Op een volle tank van 60 liter scheelt dat meer dan 40 euro. Ook in vakantielanden als Duitsland, 2,28 euro, Frankrijk, 2,03 euro en Spanje, 1,70 euro, is de brandstof aanmerkelijk goedkoper dan in ons land. Het verschil in de dieselprijs tussen België en Nederland is minder groot. Voor een liter diesel betaalt een automobilist in België vanaf vandaag bijna 8 cent minder dan in Nederland. Ja, ik heb wel eens gevraagd aan wat kennissen van mij die in de benzine werkzaam zijn of werkzaam waren. Onder andere Appie in Kampen. Ja, heeft ook heel lang in de benzine gewerkt. En ik zei, Ab, vertel mij nou eens eerlijk, hoe komt dat nu dat die benzineprijzen in Nederland veel hoger liggen dan in de omringende landen? Hij zegt, nou, dat is heel simpel. Ik vertel het je één keer. De lonen van benzinestationmedewerkers hier in Nederland, die liggen, nou ja, vrij hoog ten opzichte van de lonen van de medewerkers in omringende landen. En ja, dan 1 en 1 is 2. Dan moeten die wat hogere lonen natuurlijk worden doorberekend in de prijzen aan de pomp. Het is maar dat we het weten.

0: En daarvoor hadden we ook nog het hele mooie If Tomorrow Never Comes van Ronan Keating. Het is inmiddels 8:10. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren tot 12 uur. Dus het Muziekmuseum en straks van 12 tot 2 de middag matinee met Jeanette. En Jeanette die heeft technische assistentie van Nick. Oftewel, de lunch wordt opgediend door Jeanette en Nick. Ja, Oldebroek op de zwarte lijst. De gemeente Oldebroek is namelijk door asielminister Bart van der Brink op een lijst gezet van gemeenten die in zijn ogen ondermaats presteren. En Oldebroek staat er niet alleen, nee, die staan daar samen met 13 andere gemeenten. Het gaat om gemeenten die nog geen opvangplekken hebben voor mensen die asiel zoeken, terwijl dat volgens de geldende spreidingswet wel moet. Vorige maand stonden er al 10 gemeenten op die lijst en nu loopt die op tot 24 in totaal. Behalve Oldebroek zijn onder meer ook Bronkhorst en Hellendoorn aan de lijst toegevoegd. Deze gemeenten staan nu op trede 3 van de interventieladder. Dat betekent dat de verantwoordelijke wethouders onder toezicht staan en dat ze afspraken moeten maken over hoe en wanneer ze asielopvang gaan regelen. Minister van der Brink gaat met deze wethouders in gesprek en als de uitkomst is dat ze niet meewerken, gaan we naar de volgende fase, zo zei hij in juli vorige maand. Bij trede 4 kondigt de minister een traject aan om als Rijk een opvanglocatie aan te wijzen in de gemeente die in gebreken blijft. Trede 5 is dan het daadwerkelijke besluit daartoe en bij trede 6, ja, dan gaat geld een rol spelen, dan worden de kosten voor die aangewezen opvang aan de gemeente doorberekend. Volgens de wet moet Oldebroek 141 plekken regelen, maar er zijn er op dit moment 0. Wat de nieuwe asielwethouder Tom de Nooijen betreft, blijft dat zo, 0. Het college wil hooguit opvang voor maximaal 75 asielzoekers die dicht bij Oldebroeker bevolking staan. Christenen bijvoorbeeld, aldus de Nooijen. Ook Bronkhorst staat sinds kort op die trede 3. Het vorige gemeentebestuur zette de komst van 2 nieuwe asielzoekerscentra in gang in Hengelo en Vorden, maar het nieuwe gemeentebestuur zegt die opvang zo kleinschalig mogelijk te willen houden. Ja, de naam van asielwethouder de Nooijen is al gevallen en nu moet asielwethouder de Nooijen op gesprek komen en concrete afspraken maken. Dat zijn de gevolgen van trede 3 op de ladder. Ook blijft de ondermaatse prestatie van de gemeente Oldebroek niet langer achter gesloten deuren, want vanaf trede 3 wordt dat openbaar. Het staat niet vast hoe snel een gemeente hoger op die interventieladder komt. Dat kan per gemeente verschillen. Nou, eerst maar eens even dat gesprek tussen asielwethouder Tom de Nooijen en ik weet niet of de minister dat gesprek zelf voert of dat hij dat door ambtenaren laat doen, maar het zal ongetwijfeld binnenkort plaatsvinden.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreen.

0: commencer.
1: Ja, ja, Johnny Holiday. En Pour moi la vie va commencer brengt ons bij het eind van het eerste uur van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna de botterschijf Sera en Girls Like Girls. Of Girls Who Like Girls. En daarna een uurtje Nederlandstalige liedjes, verstaanbare klanken. En ja, ik kijk ook meestal altijd naar het stapeltje muziek wat Dries 's ochtends in het Hollandse kwartiertje draait. Ja, meestal heeft hij daar wel een plaatje of 7, 8. Dat is erg veel voor in een kwartiertje. Dus hij laat er altijd wat over voor mij, want hij is gestopt bij de zwoele zomer van Dana Winner. Maar daarna had hij ook nog een liedje onder andere over mijn buurvrouw. Nou, dat lijkt me heel interessant en ben eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig waar dat liedje over gaat. Want ja, buurvrouwen, daar heb ik het wel op. Zullen we het daar maar bij laten? Nou, in ieder geval straks dus. Een liedje wat Dries eigenlijk vanochtend had uitgezocht. Mijn buurvrouw van Andreas. Nou, kijk eens aan. Hé, wat mij betreft, blijf luisteren naar...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarscijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Hilversum Noord door de werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: 105.5.
7: Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Heet al gehoord?
1: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Ook heel belangrijk. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Sera en Girls Who Like Girls. Het is ruim 10 na 10. Van harte welkom bij Lou FM. Een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. En ja, dat liedje van mijn buurvrouw, van Andreas. Ik zei het al, Dries, die had het laten liggen. Hij was er zelf niet aan toegekomen, maar ik moet hem eerst even beluisteren. Want voordat het over een buurvrouw gaat, waarvan we eigenlijk het nieuws op de radio niet willen horen, daar moeten we mee oppassen. Dus, maar het zal ongetwijfeld goed komen. Het is trouwens een liedje van Andreas. Maar eerst gaan we zo dadelijk luisteren naar Nick en Simon. En dat heet Vallen en Opstaan. Oh, de fans van Arnold Bergmans, ik kan ze geruststellen, want op de valreep is die binnengekomen. En dan heb ik het over de column. Straks ongeveer 22:30, dan hoor je een column van Arnold. Zweten, zeuren en vooral veel lachen. Nou, ik heb hem nog niet gelezen, maar ik ben heel benieuwd. Blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Nou ja, misschien heeft hij hem wel expres laten liggen. Die Dries vanochtend. In ieder geval de luisteraars van de muzikale ochtendspits. En dan in het bijzonder het Hollandse kwartiertje. Die hebben hem niet gehoord, want hij was er niet aan toegekomen. Nou, vooruit. Ach, moet maar met een korreltje zout nemen. Het liedje van Andreas, mijn buurvrouw. Vanuit het Nationaal Orgelmuseum hier in Elburg wordt aanstaande zaterdag een orgelfietstocht gehouden. Deelnemers gaan langs kerken en orgels in Elburg en Epe. Jos van der Kooi bespeelt de orgels. De tocht die start om 10:00 bij het Orgelmuseum en vanaf 9:30 is het verzamelen. De route voert onder meer langs de Gereformeerde Kerk in Elburg en ook de Goede Herderkerk en Grote Kerk in Epe. Deelname kost €15 met een drankje en kinderen tot en met 12 jaar gratis. Aanmelden kan tot en met vandaag, dus het is kort dag, wel even van tevoren aanmelden via info@nationaalorgelmuseum.nl. En dan onder vermelding van fietstocht. De tocht is dus aanstaande zaterdag. Een fietstocht langs klinkende orgels. En ja, 10:00 start de tocht. En vanaf 9:30 verzamelen bij het Orgelmuseum. En nogmaals eventjes van tevoren opgeven via info@nationaalorgelmuseum.nl onder vermelding van fietstocht. Zo dadelijk om 10:30 dus de column van Arnold Bergmans. Zweten, zeuren en vooral veel lachen. Klinkt interessant. Straks gaan we ook nog een plaatje draaien voor Kees de Schilder. Maar eerst even een liedje voor Corinne. Want Kees die vertelde mij, Corinne die luistert ook. Nou, speciaal voor Corinne, Koos Albers.

Koos Albers. Ja, ja, speciaal voor Corinne en zijn het je ogen. Nou, laten we ook maar meteen erachteraan dan de plaat draaien voor Kees. Hier is René Schuurmans. MUZIEK

0: Jan Smit, wij zijn Tranquilo. En daarvoor speciaal dus voor Kees de Schilder. Kom op en zing met me mee. René Schuurmans, het is 10:30. Je luistert naar de OFM. Het Muziekmuseum, het uurtje Poldergoud. Het is 10:30 en dat betekent op woensdag, als die op tijd is aangeleverd, tijd voor de column van Arnold Bergmans. En er staat boven zweten, zeuren en vooral veel lachen. Misschien eventjes ter verduidelijking. Arnold die is... Inmiddels gepensioneerd, maar hij is wel beheerder bij een manege. Dus vandaar dat het zo af en toe over een manege gaat en ook over paarden zoals vandaag. Er zijn mensen die op een warme zomeravond op een terras neerploffen met een koud drankje. En er zijn paardenliefhebbers. Die trekken hun laarzen aan, pakken een mestvork en melden zich lachend op stal. Logisch? Absoluut niet. Gezellig? Meer dan je denkt. Binnen 5 minuten is het vaste ritueel begonnen. De eerste bakker wordt gevuld. En ik denk, de eerste bakken moet dat zijn. De eerste bakken worden gevuld. En het eerste zinnetje valt al. Poef, wat is het warm. Alsof iemand daar nog aan twijfelde. Daarna volgt een stortvloed aan goedbedoelde adviezen. Meer drinken. Rustiger aandoen, in de schaduw blijven, om vervolgens gewoon weer fanatiek door te mesten. Het mooie is dat niemand alleen voor het werk komt. Er wordt minstens zoveel gelachen als gewerkt. Tussen het mesten door vliegen de sterke verhalen over tafel, worden paarden uitgebreid besproken en krijgt iedereen wel ergens de schuld van, uiteraard met een dikke knipoog. Voor je het weet zijn de paddocks schoon en vraagt niemand zich nog af hoeveel volle shovels er eigenlijk zijn gereden. En dan volgt misschien wel het mooiste moment van de avond, even samen zitten. Een bakje erbij, napraten, lachen om de grootste onzin en constateren dat we toch maar mooi weer samen een bergwerk hebben verzet. Dat is precies waarom onze vakantiestalling zo bijzonder is. Natuurlijk draait het om de paarden, maar minstens zo belangrijk zijn de mensen die er met hun humor, inzet en gezelligheid iedere keer weer een onvergetelijke avond van maken. Dus ja, we blijven vast nog wel even klagen over de warmte, maar stiekem hopen we dat er nog heel veel van dit soort avonden volgen. Want uiteindelijk zijn het juist deze momenten die je later meeneemt naar huis. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Voor de Konings. En wie was dan die mannenstem? Nou, ik help jou te droom. Voor zover die aanwezig is. John de Bever was dat, een vriend voor het leven. En daarvoor Jan Smit samen met de drie J's. En die man die is verliefd. Ab Wegenaar die verzorgt een zomerconcert op het historische orgel in de Grote Kerk in Elburg. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Avond 7 augustus, een orgelconcert op het monumentale Kwelhorst-orgel in de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Het orgel, ja, we hebben het al vaker verteld, dateert uit 1825 en vormt het decor voor een gevarieerd programma met muziek van bekende componisten en een eigen compositie van Ab zelf. Nou, kijk eens aan. Hij groeide op in Groningen, waar hij via zijn vader, die kerkorganist was, al op jonge leeftijd met orgelmuziek in aanraking kwam. Toch koos hij aanvankelijk voor de fagot. Op 21-jarige leeftijd behaalde hij als eerste fagotstudent in Nederland het zogenaamde solistendiploma voor dit instrument. Later studeerde hij orgel aan het Stedelijk Conservatorium in Groningen. Sinds 1995 is hij organist van de Bovenkerk in Kampen en daarnaast vervult hij sinds 2017 de functie van stadsorganist ook in Kampen. Ook is hij dirigent van verschillende koren, van alle markten thuis dus. Het concert van Ab Wegenaar begint aanstaande vrijdagavond om 8 uur en de Grote Kerk is geopend vanaf 7:30. Toegangsprijs bedraagt €10 en kinderen tot en met 15 jaar, inderdaad, je hoort het goed, die hebben gratis toegang.
1: Hij het al gehoord?
2: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.

En dat was Bauer zelf, heb je even voor mij. En dat brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes hier op LOFM. Het uurtje Poldergoud gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de botterschijf voor deze week. Sera, Girls Who Like Girls. En dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar...

0: Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte.

0: 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
1: 105.5. Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Te Veres, halverwege de jaren 80, zongen ze dit. Heaven Must Be Missing an Angel. En daarvoor hadden we de bottenschijf voor week 32. Sera en Girls Who Like Girls. Het is 11 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. En straks ook nog van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette achter de microfoon en Nick achter de schuiven. Met z'n tweetjes maken ze zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee. En de lunch wordt door hun tweetjes opgediend. Jeanette en Nick dus. Maar nu nog tot aan 12 uur het Muziekmuseum. Wat hebben we op het programma? Nou, zo dadelijk nog nieuws over Marco Borsato. Want hij moet weer voor de rechter. Of, nou ja, moet weer voor de rechter. Hij komt weer voor de rechter. Wat is er precies aan de hand? Nou, dat zullen we straks erbij pakken. Kijk ook nog even naar het, nou ja, het asielzoekersgedoe uit buurgemeente Oldebroek. En nou, wat er nog meer aan nieuws langskomt. Ach, je merkt het vanzelf. Blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Rolling Stones en Brown Sugar. Daarvoor ook nog Oscar Harris. En die was niet alleen. Hij was met zijn Twinkle Stars en Try a Little Love. Eerst maar het verhaal over Marco Borsato, want die meldt zich binnenkort weer bij de rechtbank. De rechtszaak over de advocaatkosten die Marco Borsato maakte in zijn zedenzaak dient 4 november. Dat melden zijn advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops. En dat wordt ook bevestigd door de rechtbank Midden-Nederland. Borsato die wil de, ja en nu komt het, 391.000 euro terug die hij heeft uitgegeven aan advocaatkosten. En hij is van plan om aanwezig te zijn bij de zaak. Laten we nog even de boel op een rijtje zetten. Borsato werd begin december vrijgesproken van ontucht met een minderjarige, de dochter van de vrouw die jarenlang zijn fanclub runde. Het Openbaar Ministerie had 5 maanden cel geëist, maar ging na de vrijspraak wegens gebrek aan bewijs niet meer in beroep. Daarmee kwam een einde aan een jarenlang slepende zaak. De aangifte dateerde al van eind 2021 en de verdediging werd al die jaren gevoerd door het advocatenkoppel, oftewel het echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops. Dat kostte Marco Borsato 391.000 euro. Geld dat Borsato kan terugkrijgen van de Nederlandse staat. Het is tenslotte het Openbaar Ministerie, de overheid dus, dat besloot om de zanger te vervolgen. Het gaat dus niet om een zaak tegen de vrouw die aangifte deed tegen Borsato, maar tegen de overheid. In de regel heeft elke verdachte die wordt vrijgesproken in een strafzaak het recht om de gemaakte kosten terug te vragen. Er kan wel discussie ontstaan over de hoogte van de geclaimde bedragen. Een rechter kijkt uiteindelijk of de gemaakte kosten redelijk zijn. Als daar geen discussie over is, kan de zaak schriftelijk worden afgedaan. Ook dat is nog steeds mogelijk, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Maar als partijen er nog iets over willen zeggen, er kan bijvoorbeeld discussie zijn over de hoogte van het bedrag of was zoveel juridische bijstand wel nodig. Nou, als die discussie er is, dan volgt er een zitting. De datum die nu aan partijen is voorgesteld is op 4 november aanstaande.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Albert Hammond en Down by the River. Ja, dat brengt me automatisch eventjes bij de Moezel. Want ook het water in de Moezel, kreeg ik bericht van, staat erg laag. Dus ja, dan moet je al behoorlijk down gaan om bij de river, bij het water te komen. En ook een nieuwtje over het weerbericht daar aan de Moezel. Daar zijn ze heel simpel. Weer warm. En ja, dan zeggen ze, ach, het lijkt gewoon een beetje om het weerbericht uit Curaçao, want dat is ook altijd hetzelfde. Warm, warm, warm. Dus bij deze, dank voor de berichtgeving daar vandaan, Ruud. Ja, ik blijf op de hoogte gehouden worden. Dus goeie zaak. Brengt ons automatisch al bij het weerbericht. En Dries die zei het vanochtend ook al. Koelere dagen op komst. Want met een stevige zuidwestenwind wordt koelere oceaanlucht aangevoerd. Zo wordt het met zo'n 23 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Vandaag minder warm dan de voorgaande dagen, hoewel die 28 graden is toch nog best wel warm. Het blijft overwegend droog en vrij zonnig. Morgen donderdag wordt het met zo'n 20 tot 25 graden nog iets koeler. Ook dan staat er een stevige westenwind. Groot gedeelte van de donderdag verloopt droog en ook vrij zonnig. Later op de donderdag kunnen in het noordwesten buien voorkomen. Ook vrijdag is het relatief koel, maar in het weekend loopt de temperatuur weer op. Neerslag blijft uit en de droogte neemt daarmee alsmaar verder toe. Happy days
1: are here again. De lekkerste evergreens op Blue FM met Bart van Dijk. Happy days are here again. Lekkerste evergreens.

0: And born to be with you. Daarvoor Blowing in the Wind van de Hollies en de Buffoons hoorden we ook nog met Arizona. Het is inmiddels 11:30. Fijn dat je luistert naar DoFM en blijf luisteren. Ja, ik had het nog beloofd. Ik zou iets vertellen over iets waarvan ik denk, nou, dat zou misschien wel een record kunnen zijn. Collega Dries Smit is natuurlijk de man van de records 's ochtends. Hoofdzakelijk de weerrecords, maar als er een ander record is, dan noemt Dries dat ook wel. Maar ja, het gaat over het volgende. Het stond gisteren in de krant in de rubriek van de Stentor Vraag aan de Specialist. En er is een mevrouw, ja, die heeft problemen, tenminste die maakt zich zorgen over de gezondheid van haar man. Want ze heeft het bijgehouden en hou je vast, haar man laat, en nu komt het, 100 winden per uur. En nou vraagt de dame in kwestie zich af, is dat schadelijk? Ja, dat weet ik ook niet. Nou, de huisarts die daar een antwoord op geeft, die meldt het volgende. Normaal gesproken laat iemand gemiddeld 10 tot 20 winden per dag. En bij 100 winden per uur is er dus duidelijk sprake van overmatige gasvorming. Dat is vervelend voor jullie beiden. Gelukkig zijn er geen aanwijzingen dat veel gas op zich schadelijk is voor de darmen. Het kan wel buikpijn, een opgeblazen gevoel of diarree veroorzaken. Dat dus naar aanleiding van een mevrouw die het allemaal keurig heeft bijgehouden. Haar man die laat 100 winden per uur.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Wizards and See My Baby Jive. Problemen in Harderwijk. En problemen zijn er om te worden opgelost. Dus dat gaan ze misschien daar ook wel doen. Alleen, het schiet nog niet echt op. Wat is er aan de hand? Nou, auto's raken door Google de weg kwijt in Harderwijk. Stapvoets schuiven de auto's over de historische vismarkt in Harderwijk. De bestuurders kijken zoekend om zich heen, duidelijk verdwaald. Een bewoner die weet inmiddels precies wat ze komen vragen. En jawel, daar verschijnt de volgende auto. Een rij auto's komt tot stilstand voor de eeuwenoude vispoort, het visitekaartje van Harderwijk. Voor de auto's houdt de route hierop. De doorgang is te smal. Bestuurders kijken om zich heen, zoekend naar de juiste route. De voorste auto die slaat rechtsaf richting de huizen langs de vismarkt. De bestuurder draait zijn raampje omlaag. We zoeken de parkeerplaats van het Dolfinarium. Waar moeten we heen? Die vraag krijgt de bewoner wel vaker. Jullie zitten verkeerd. Zo roept hij, je moet naar P8 Zonneweide. Daar moeten jullie heen. Tik dat maar in. P8 Zonneweide. Zo gaat het al weken, verzucht de bewoner die liever anoniem blijft. Afgelopen zondag was het helemaal een drama. Het hele plein stond vol auto's die zich hier klemreden. De boosdoener blijkt Google Maps. Wie Dolfinarium als bestemming invoert, krijgt de vismarkt als eindpunt. Sommigen kunnen blijkbaar niet meer zelf nadenken, al dus de al eerder genoemde buurtbewoner. Ze kijken nergens na en vertrouwen blind op hun navigatie. Even later herhaalt het tafereel zich. Weer rijden auto's stapvoets over de vismarkt. Een Duitser zet zijn auto stil voor de rij huizen. Haha, dat is 140 euro, roept de buurtbewoner de bestuurder toe. Hij waarschuwt voor de boete die foutparkeerders in de binnenstad riskeren. Het probleem is inmiddels ook bekend bij de gemeente en we hebben bij Google Maps gemeld dat verkeer naar het Dolfinarium niet dwars door de binnenstad moet worden geleid, maar via de Knardijk, de N302 naar P8, aldus wethouder Wilco Mazier. Het Dolfinarium zelf, ja, die stuurt aan de bezoekers die van tevoren geboekt hebben een berichtje waarheen ze moeten om te parkeren. Vooraf ontvangen bezoekers dus parkeerinformatie of naar P2 aan de Lelykade of P8, de al eerder genoemde Zonneweide. Meer kan het Dolfinarium zelf op dit moment niet doen. Het probleem ligt, zoals ik net al vertelde, bij Google Maps en daar hebben wij geen invloed op.
1: Meer dan muziek. Meer dan muziek.

0: uurtje per dag. Radio met een glimlach. FM.
1: Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile, oftewel Come Up and See Me. Brengt ons bij het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Bijna 3 uur lang muziek en informatie zit erop hier bij Lou FM. Goeie zaak dat je hebt geluisterd naar Lou FM en blijf luisteren. Hè? Zo dadelijk naar het journaal van 12 uur. Tijd voor de lunch, oftewel tijd voor de middag, matinee. Zoals gebruikelijk wordt hij aan elkaar gepraat door Jeanette. En op de woensdag heeft Jeanette assistentie bij het opdienen van de lunch van Nick. Heel veel plezier zo dadelijk bij Jeanette en Nick met de middagmatinee wat mij betreft. Heel erg graag tot morgenochtend, de donderdageditie van het Muziekmuseum. Tussen 9 en 12 zullen we afspreken. Graag tot dan.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en

0: van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Ja, ik heb al vaker gezegd, hè, als die film, als je die nog niet hebt gezien, ga die eens even kijken, want die is echt fantastisch. Meer zeg ik er niet over. En de botte schijf van deze week, Sera en Girls Who Like Girls. En ik zei al tegen Nick, die is volgens mij geschreven voor de Pride-gebeurtenissen daar in Amsterdam. En dat is mooi dat ze hieraan meewerkt. Het is inmiddels 12:10 en dat betekent inderdaad dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik. En ik heet je van harte welkom. Ook namens Nick, die aan de andere kant zit. Hier in Middagmatinee tot 2 op Loe FM. De heren voor mij natuurlijk hartelijk dank. En heb ik het over Dries. Ach, die moeten we 2 weekjes missen. Jammer hoor. Zal het zo gezellig wakker worden. En natuurlijk Bart. Nou ja, die hoeven we niet te missen. Ja, misschien volgende week een paar dagjes. Maar dan is hij gewoon weer terug op de zender. Nou, je kent het recept, hè. We houden je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard heel veel muziek. En wat een heerlijk weer, hè, momenteel. Ja, het is echt even bijkomen als je die dagen van gisteren en eergisteren ziet. Dan was het echt bloed en bloedheet. En nu is het gewoon heerlijk. En iedereen die je echt heeft afgezien, ga even lekker naar buiten en geniet hier vooral van. Laten we gauw verder gaan met muziek. Nou ja, ik vind het een beetje een kansloze deze. Niet de muziek hoor, zeker niet, maar de persoon hemzelf. Dan heb ik het over Hans de Boy, Annabelle.

Ja, misschien dat ik het ook even een beetje uit moet leggen. Maar deze man, op een gegeven moment zat hij helemaal aan de grond. En normaal gesproken hoorde je echt helemaal niks van hem. En toen in één keer was het in de pers dat hij geen huis meer had en dergelijke. En dus echt aan de grond zat. Nou, iedereen die heeft hem geholpen in zoverre dat kon. En dan schijn je dankbaar te moeten zijn. Maar dat was hij dus niet. En dan ben je van mij een beetje een soort van kansloze. Maar goed, de muziek blijft leuk, zoals ik al zei. Dus we blijven hem toch gewoon draaien, hoor. Doen we niet zo heel moeilijk over. Eens even kijken. Laten we eens kijken naar het nieuws van vandaag. En dan kijken we op eigen berichtgeving van de VRMG. Want de politie die verzoekt mensen die meer informatie hebben over de gestolen regenboogvlaggen in Oldebroek zich te melden. De afgelopen tijd zouden zeker 4 vlaggen zijn gestolen die aan de Zuiderzeestraatweg en Rustenburgsweg gingen. Diefstal is strafbaar en accepteren we gewoon niet. Zo meldt de politie resoluut op haar website. We realiseren ons dat de diefstal van regenboogvlaggen voor veel mensen extra pijnlijk en kwetsend kan zijn. De politie zegt daarom onderzoek te doen en zoekt op dit moment getuigen en camerabeelden. Nou, een heel gedoe daar in Oldebroek, ook gezien het nieuwe college en het beleid dat ze uitvoeren. Ze staan nu ook al op de zwarte lijst in Den Haag. Dat is bekendgemaakt. En die zwarte lijst die is gewoon toegankelijk. Dus wat dat betreft kan iedereen dat inzien. En dat gaat natuurlijk over het opvangen van asielzoekers. Nou, dit gaat dus over die LHTBQ, noem ze allemaal maar op. Alle letters die in het alfabet voorkomen. Dat gaat dus hierover. En ik vind, iedereen moet gewoon die vlag uit kunnen hangen zonder dat je hem de volgende dag kwijt bent. Zo simpel is het. En Vereniging Eigen Huis krijgt meer meldingen over dwingende huis aan huisverkopers of misleidende belletjes van bedrijven. Nou, die schijnen dan duurzame producten aan te smeren. En dat is niet de bedoeling. Consumenten worden onder druk gezet en blijven bijvoorbeeld met een niet werkende thuisbatterij achter. Zij kunnen zich hiertegen weren. De berichten die bij Vereniging Eigen Huis binnenkomen over vreemde verkooppraktijken van duurzame producten nemen sinds een half jaar toe. Zo zegt VEH, zoals het kortweg heet, directeur Cindy Kramer tegen nu.nl. Nou, iemand heeft bijvoorbeeld €3750 betaald voor een thuisbatterij die na de installatie niet blijkt te werken. De melder krijgt geen geld terug en moet zelfs €1750 betalen om de thuisbatterij weer te laten ophalen. Nou, een andere consument heeft een aanbetaling gedaan voor een warmtepomp, maar is van gedachten veranderd. Ondanks een officiële opzegging van de aankoop reageert het bedrijf niet meer. Veel verkooppraatjes blijken dan te mooi om waar te zijn en worden gouden bergen beloofd. Zo zegt Kramer. Nou, nu is er een meldpunt waar je dus kunt melden naar agressieve en misleidende verkopers bij verduurzaming. Maar ik stel voor dat je gewoon eens goed googelt en betrouwbare bedrijven bij jou in de regio zoekt en daar zaken mee doen. De kleintjes zijn korter en ja, niemand die zal er misbruik van maken, want dan ben je al heel erg gauw aan de beurt in de regio waar je woont. En zeker in onze regio, want het gaat van mond tot mond. Dus even kijken. Weet je wat? Allemaal wijs raad. We gaan gewoon toch lekker verder met muziek. Want we zijn natuurlijk geen rubriek Vraag maar Raak. Dus even kijken wat er klaar staat. Oh, mooi. Take it easy. The Eagles.

Nou, dat is goed advies. Hè. Gewoon lekker rustig aan doen. Vooral als het zo heet is. En wat was dat gisteren trouwens vreemd? Ja, ik ga dat toch met je delen. Want ja, we zaten even op het terras. Hè, want bij ons achter bijvoorbeeld, dan is het echt een sauna. En misschien nog wel heter als in die sauna. Dus we dachten, we gaan er even uit. En we gaan even een hapje elders doen. En wat bleek, die hele stad die was echt uitgestorven. Het leek, nou, zelfs op zondag is het nog drukker. Dus wat dat betreft was dat wel heel apart. Want je zou dan zeggen, in de avond, dat er weer veel meer mensen op de been zijn. Maar dat viel dus goed tegen. Vandaag de vestingdag. Hè? De derde, geloof ik zo even uit mijn hoofd. Ja, de derde. En het scheen ook nog niet vanmorgen heel druk te zijn. Maar dat gaat ongetwijfeld vanmiddag wel veranderen. Dus ga vooral een kijkje nemen. Nou, dit kun je bijna niet bij ons krijgen. Fastfood. Want die zaken die zijn er niet. Helaas, dan moet je bijvoorbeeld naar Kampen gaan. Maar ze doen wel goede zaken in Nederland. Want in 20 jaar is het aantal fastfoodzaken bijna verdubbeld. Waar je in 2007 in iets meer dan 10.000 zaken vette hap kon scoren, lag dit aantal vorig jaar op ruim €19.000. En als je dan een vette hap neemt, dan kun je net zo goed even een Heineken opnemen, want ook zij zijn weer in de lift en gaan weer goede cijfers laten zien. Dat doet ook bijvoorbeeld Hertog Jan en zo. Hè? Dus het is wat dat betreft niet alleen maar aan Heineken vast, maar ja, goed. Ze doen het weer een beetje redelijk. En ze hebben wat slechtere tijden meegemaakt. Maar medelijden hoef je echt niet te hebben met de top van het bedrijf. Want die zorgen wel dat het allemaal goed komt. Ja, en dan onze collega Egbert Bos. Wat zal die gebaald hebben toen die gebeld werd of foto's zag? Nou, wat blijkt. Egbert die heeft een leuk bootje. De Yellow Cab. Nou, de meesten die kennen hem wel. Hè. Die liggen altijd dan aan de kade, aan de havenkade. En ja, daar is hij ontzettend trots op natuurlijk. Was ook net weer vaarklaar. Dus niets zat meer een heerlijke zomer in de weg. Tenzij er een auto zichzelf aan het rollen zet. Waarschijnlijk een probleempje met de handrem of zo. Maar dat weet ik niet. Hè. Dat zit ik zelf eventjes te verzinnen. En die auto die dacht van, moch, het water dat is me te diep. Ik knal op dat bootje. Ja, dat is ontzettend zuur. Want ja, zo'n auto die weegt nogal wat. Dus de schade die zal enorm zijn. En het varen zal voorlopig over zijn. Dus sterkte, Egbert. Ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt. Maar je schrikt natuurlijk wel. Nou, hij stuurde de foto's door in onze gezamenlijke app. En dat zag er allemaal niet zo heel erg lekker uit. Trouwens, de eigenaar van de auto zal ook enorm balen, hoor. Dus niet alleen aan Egbert. Ze zullen allebei erg teleurgesteld zijn dat dit gebeurt. Ja, ze zeggen altijd, koop een boot en werk je dood. Maar daar valt dit eigenlijk gewoon niet onder. Dit is gewoon pure pech. Eens even kijken wat we voor muziek voor jou klaar hebben staan in die lange lijst van muziekgeschiedenis die we in de computer hebben staan. Mooi, hier kan ik me wel in vinden. John Legend, All of Me.

Ja, John Legend, je moet ervan houden. Ik hoef het niet elke dag te horen. Met af en toe zo'n nummer, dan zet ik hem toch nog wel behoorlijk hard. Ja, de Schotse politie die is op zoek naar sporters uit Oeganda en Pakistan. Die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games. Meerdere boxers zouden na een deelname in Glasgow niet naar huis zijn teruggekeerd. Volgens Oegandese medium MBS Sport zijn 4 boxers niet komen opdagen voor de vluchthuisvaart. Minstens 1 atleet zou hebben gezegd asiel te willen aanvragen. Ook na afloop van eerdere edities van Commonwealth Games in Australië en het Verenigd Koninkrijk kwamen meldingen van vermiste atleten binnen. Na de Games in Australië in 2018 zocht de lokale autoriteit een maand na het evenement nog naar 50 vermiste atleten en officials. 190 anderen vroegen asiel aan. Ik begrijp het wel, als de kansen daar beter lijken en je bent uiteindelijk je land uit, dat je toch alles op alles zet om in desbetreffende land waar die spelen zijn te kunnen blijven. En in alle 27 grote Italiaanse steden geldt vanaf morgen het hoogste hittealarm. Zo meldt het ministerie van Volksgezondheid. Deze week wordt het land getroffen door de 4e hittegolf van deze zomer. Code rood is dinsdag en woensdag al in 25 steden van kracht. In Milaan, Rome en Venetië gold al code rood. Alleen in Messina en Reggio Calabria is gisteren nog sprake van code geel. Maar ook die steden gaan vanaf donderdag naar code rood. Zo meldt het persbureau ANSA of ANSA, net wat je wilt. In delen van Italië is de temperatuur opgelopen tot 40 graden. De komende dagen en het weekend brengen weinig verkoeling. Het is voor het eerst dit jaar dat in alle 27 steden code rood geldt. Het is niet duidelijk of dat eerder is gebeurd. Ik las ergens dat in Oostenrijk, met name ook Wenen en dergelijke, dat die ook gebukt ging onder vreselijk warme temperaturen van inderdaad die 40 graden. Nou, dan mogen wij blij zijn dat we hier vandaag weer even een wat koeler dagje hebben. Straks nog aandacht voor Starbucks, maar dan in Zuid-Korea. Ja, ook daar zitten ze. Maar we gaan eerst terug naar de muziek. En volgens mij zijn we aanbeland aan het lunchblokje. Want het is, zie ik op de klok, inmiddels alweer 1:58. Nou, laten we dan ook maar gauw gaan openen. Overigens, in september gaan we dat op een andere manier doen. Maar daar kom ik nog op terug. Nou, heb je al gegeten? Dan hoop ik dat het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Kan natuurlijk. Misschien heb je wel lekker bij de fastfood lopen snacken of ga je lopen snacken. Dat kan natuurlijk. Nou, geniet ervan. Eet smakelijk. En voor allen, geniet ook even van het rustpuntje van de dag. En haal even een frisse neus, want het is nu prima te doen. Nou, je kent het recept. Dat zijn 3 platen achter elkaar. En we beginnen, zal ik ze allemaal doen? Ja, ik ga ze gewoon allemaal opnoemen, joh. We beginnen met Queen and Tie Your Mother Down, Man on the Moon van R.E.M. en 2 Out of 3 Ain't Bad van Meat Loaf. Geniet ervan.

Nou, en voor je het weet is die alweer voorbij. Mooie muziek in het lunchblokje van deze woensdag, de 5e augustus alweer. Morgen een nieuwe, ik weet het niet. Want dan zit hier Jerry Alon en hij wordt bijgestaan door Egbert Bos. En voor Jerry is het de eerste keer dat hij middagmatinee doet. Dus op dat punt mag hij doen wat hij wil. En dinsdag dan is het vertrouwde lunchblokje gewoon weer terug. Eens even kijken of we nog wat nieuws hebben die niet wachten kan. Nou, de regering Trump die heeft nu $100 miljard aan heffingen terugbetaald. Gaan we het zo meteen over hebben. En ik zoek ook nog even het nieuws over het feit dat Oldenbroek dus op de zwarte lijst staat bij Den Haag. Want dat heeft natuurlijk wel consequenties. Nou, welke dat zijn, ga ik op zoek voor je. En daar komen we zo meteen allemaal op terug. Nou, we gaan gewoon weer eens even grabbelen in die muziekpot die voller wordt. En deze is lekker. Oh, hij is zo lekker. Johnny Cash Hurt.

Man in Black, oftewel de man in zwart, Johnny Cash. Wat heeft hij al een hit op zijn naam gehad? A Boy Named Sue bijvoorbeeld. Nou, dat is ook één van de grote. En hier in Nederland, ik zal eens even kijken hoe ver die toen de tijd is gekomen. Niet zo heel ver hoor. Hij heeft wel 6 weken in de single top 100 gestaan. Maar de hoogste positie was nummer 14. Maar dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. In Our Water Line, dat is ook zo'n fantastisch nummer. The Ring of Fire, San Quentin, nou, noem ze allemaal maar op. Deze man heeft ogenschijnlijk veel, heel veel hits geschreven. Nou, ik zou nog terugkomen op Oldenbroek. En dat gaan we ook doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zoveel openstaan dat ik hem niet zo goed meer kan vinden. Dus ik klik ze allemaal nog. Ach, hier heb ik hem. Kijk, hij staat helemaal achteraan. Dus zo moeilijk zoeken was het natuurlijk niet. Maar goed, ik heb dus gezegd dat Oldenbroek op de zwarte lijst is gezet. En dat is gedaan door asielminister Van den Brink. Nou, het is niet de eerste en de enige gemeente die op de zwarte lijst staat. Er zijn er nog een paar. En op dit moment staan ze op trede 3. En dat is een trede waaronder, moet ik even kijken, de wethouders een beetje onder een soort van curatele staan. Want ja, Den Haag bepaalt gewoon het beleid als het gaat om de asielzoekers. Nou, daar kan dan Oldenbroek aan meewerken. Daar moeten ze ook aan meewerken. En ze moeten gewoon 141 plekken voor deze asielzoekers vrijmaken. Nou, doen ze dat gewoon niet, dan gaan ze weer een treetje hoger. En zo zijn er bepaalde gradaties aan treden. En de laatste, ja, die is niet best. Want dan wordt er gewoon een locatie aangewezen vanuit de regering. En dan worden de kosten voor de aangewezen opvang aan de gemeente doorberekend. Kortom, ze hebben niet zo heel erg veel te vertellen. Nou, de asielwethouder Tom de Nooyer, die zegt gewoon van, joh, deze wet die hebben wij in Oldenbroek ingevoerd. En dat blijft ook zo. Hij verwijst dan naar het bestuursakkoord van Oldenbroek, wat ze allemaal samengesteld hebben uiteraard. En ik denk, je kunt wel heel erg de voeten in het zand, de hakken in het zand zetten. Maar op een gegeven moment zul je toch gewoon mee moeten werken aan deze regeling wat betreft asielzoekers. En kun je daar ook gewoon niet onderuit, ongeacht of dit een verkiezingspraatje van je was om meer kiezers jouw kant op te krijgen. Want zo simpel is het natuurlijk ook. Nou, de regering Trump, daar gaan we het nu eens even over hebben. Ook zo'n gastje heeft inmiddels ongeveer $100 miljard aan importheffingen terugbetaald aan bedrijven. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof floot de regering in februari terug, omdat een flink deel van de opgelegde heffingen onwettig waren. En daarom is er nu een terugbetalingsactie op touw gezet. Nou, het gaat volgens de Britse zakenkrant FT om 60% van de $165 miljard die door de Amerikaanse regering is geïnd. De wereldwijde heffingen werden aangekondigd op 2 april vorig jaar, weet je het nog. En het werd door Trump uitgeroepen tot Liberation Day, oftewel Bevrijdingsdag. De Amerikaanse president gebruikte hiervoor noodwetgeving, maar mocht dit niet zomaar doen, zo oordeelde het Hoge Rechtshof. Daarom moet de regering geld terugbetalen aan partijen die opgedraaid hebben voor die heffingen. Nou, zo werd vorige week bekend dat Philips afgelopen kwartaal €186 miljoen terugkrijgt aan eerder betaalde Amerikaanse importheffingen. Er volgen naar verwachting dit kwartaal nog meer miljoenen. Philips is uiteraard niet het enige bedrijf dat geld terugkrijgt. Ik noem dit pure karma, laat het maar zo noemen. Nog zo grootheid in de muziek die iedereen wel kent. En je ziet hem dan zitten achter die piano en hij zal rammen op die toetsen. Het is ongelooflijk. Die man die heeft werkelijk een energie. Daar zeg je u tegen. Waarschijnlijk weet je waar ik het over heb. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.

0: moving, baby. Well, to love you like I love is true. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mine. Ain't you trying to kill that twin on my thumb? Real nice, somebody show him.
1: Ik ben nu al moe. Ja, als ik hem daar op het podium zie bewegen, fantastisch. En dan ben ik een stuk jonger en ik ga het niet eens redden. Jongens, we gaan op voor een stukje Mr. Walkie Talkie en Be My Boogie Woogie Baby. En daarna het nieuws van 1 uur. We spreken je zo weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan

is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn twee agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Nou, je kunt me hier bijna wakker voor maken. Bijna, zeg ik. Hè. Probeer het toch maar niet. De gevolgen zijn voor jezelf. Kiss and I was made for loving you. En de botte schrijf van deze week. Xera en Girls. Who likes girls? Inmiddels is het 11:01. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2. Hier op Lou FM. Op deze woensdag, de 5e augustus alweer. Een woensdag die buiten er net even iets anders uitziet als de voorgaande dagen. Het is wat bewolkter, maar het is nog steeds heerlijk vertoeven buiten. Dus heb je dat nog niet gedaan, pak je kans. Nou, die brand in Limburg gaan we het zo nog over hebben. Want ja, het is onder controle, maar de omstandigheden zijn wat gunstiger. Maar dat kan natuurlijk ook weer zo veranderen. Hè? Want als de wind draait, ja, dan kan het vuur ook weer aanwakkeren. Gaan we het zo meteen over hebben. Ga ik je nu nog niet mee vermoeien, want we gaan eerst luisteren naar Matt Bianco. En whose side are you on?

Heerlijke opzwepende muziek, echt zomerse klanken. De Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van Starbucks. Het bedrijf wordt beschuldigd van smaad in verband met een controversiële marketingcampagne. De politie in de hoofdstad Seoul heeft een CNN bevestigd dat het hoofdkantoor is doorzocht, maar weigerde verder details te geven. Het is dezelfde tegenvaller voor Starbucks in Zuid-Korea nadat een misplaatste reclamecampagne enkele maanden geleden tot grote verontwaardiging had geleid. Nou, in mei kwam het bedrijf met een actie met herbruikbare bekers onder de naam Tank Day. De bekers werden aangeprezen omdat er veel koffie in past. De naam zorgde voor kritiek, want dat kwam een beetje raar de strot uit. Kritiek natuurlijk. En want de reclamecampagne die ging van start op de dag waarop de Gwangju-opstand uit 1980 wordt herdacht. Nou, als ze hier schuldig van worden bevonden, hebben ze het niet makkelijk in Zuid-Korea. Dat is in ieder geval een feit. En bij een Oekraïns goederenvliegtuig op de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven in beslag genomen. Zo melden bronnen aan het Duitse persbureau. Vlak daarvoor botste een vliegtuig van DHL in de lucht tegen een onbekend object in de buurt van Leipzig. De drone op de luchthaven was naast de explosieven ook uitgerust met een ontsteker. Dat toestel werd vlak voor middernacht voor het eerst gespot en wordt sinds de beslagname onderzocht met een röntgenapparaat. De NAVO zegt op de hoogte te zijn van het incident en dat de Duitse autoriteiten het onderzoek leiden. Volgens een beeld is de explosieve dienst ingezet. Nou, de politie die onderzoekt nog of de gevonden drone te maken heeft met de botsing van het DHL-vliegtuig. Die kwam op zo'n 6 kilometer van Leipzig in aanraking met het onbekende object. Het toestel moest uitwijken vanwege de gevonden drone op de luchthaven in Leipzig en is korte tijd later veilig geland in Hannover. De voorkant had lichte schade. Nou, het vliegverkeer lag natuurlijk even stil vanwege deze vondst, maar dat is op zich natuurlijk niet zo heel erg gek. En heb je zin om wat leuks te doen? Ja, bijna wat geks te doen, dan moet je dat zwembad zijn binnenkort. Want dobberend op het water of ontspannen vanaf de ligweide genieten van live muziek terwijl de zon ondergaat. Dat is het bijzondere concept van klassiek drijven dat op zaterdag 22 augustus plaatsvindt in openluchtzwembad de Hokseberg op het Harde. Nou, tijdens deze sfeervolle zomeravond verzorgt een professioneel saxofoonkwartet een klassiek concert in de buitenlucht. De combinatie van muziek, water en de ondergaande zon zorgt voor een bijzondere beleving waarbij bezoekers de keuze hebben om vanaf de kant te luisteren of met een eigen drijfmiddel het water op te gaan, wat continu zo'n 23 graden is. De inloop begint om 8 uur, het concert duurt van 8:30 tot 9:30 en wie in het water wil luisteren wordt dus gevraagd zelf een luchtbed of anders mee te nemen. Nou, eens even kijken. De tickets, ja, je moet wel tickets kopen natuurlijk. Want anders kom je er gewoon niet in. En dat doe je op cultuur... dat kan ik even zo snel niet lezen. Dat is gewoon veel. Oh, hier zie ik het al. Cultuuroprit.nl. Dan even zoeken naar klassiek drijven. Nou, een uniek concept. En het lijkt me ook leuk als ze een keertje een gewoon echte band hebben staan voor de wat jongeren. Want ik denk dat het best heel goed uit zou pakken om dit soort dingen te organiseren. Deze zal er niet staan in ieder geval. Kate Bush en Wuthering Heights.

Ja, mensen niet zo groot, maar een strot dat ze heeft. En ze heeft natuurlijk ook een prachtig nummer gemaakt met Peter Gabriel. Heerlijk om weer eens te beluisteren. Kate Bush dus in eigen persoon. Dus even kijken wat de tijd doet. Nou, het is inmiddels 7 minuten voor 2:30. Het gaat ontzettend snel weer. En dan nieuws van Jeroen Jans, want hij gaat aan de slag als analist bij de NOS. De 67-jarige Zwollenaar die maakt deel uit van het analistenteam voor het aankomende Eredivisie seizoen. Jans zette na afgelopen seizoen een punt achter zijn rijke trainersloopbaan. Jans die zwaarde in mei af als trainer bij FC Utrecht. De verloren play-off finale tegen Ajax was zijn laatste duel als coach. En dan kon hij lekker met pensioen. Maar zoals de meeste mensen die met pensioen gaan, blijven ze toch lekker wat doen. En het is belangrijk dat je bezig blijft. Alleen thuis zitten heeft ook helemaal geen zin. Dus nu gaat hij weer andere leuke dingen doen, waar je op zich niet heel gauw moe van wordt. Ja, en Bart hier heeft het ook al verteld. Hè? Die Nederlander die afgelopen dinsdag aangehouden is in Duitsland. Want hij reed met een hoge snelheid over de A3. En als je het dan over een hoge snelheid hebt, dan heb je het over snelheden tot 235 km per uur. Ja, als je een Porsche hebt, moet je hard rijden. Maar dat mag niet meer overal in Duitsland. Nee, we zijn verwend wat dat betreft. Tegenwoordig kun je ook daar op de bon geslingerd worden. En wat voor een bon. Dat is echt niet normaal. Die man heeft ter plekke een borgsom van €10.000 moeten betalen. Nou, ik weet niet hoe het met jouw rekening zit. Je lopende rekening. Maar als ik daarvoor aangehouden werd, moet ik zeggen dat ik laat de auto wel staan. We gaan het wel op een andere manier oplossen. Want dit wordt hem dus sowieso niet. Maar goed, het is sowieso duidelijk dat je in Duitsland moet gaan oppassen. Want er zijn wel trajecten waar je harder rijden mag. Maar heel veel snelwegen die hebben de snelheid aangepast naar 130 km per uur. En hou je daar dan maar aan, want ze zijn niet heel erg makkelijk. Dit is VOF de Kunst uit de jaren 80. Maakten ze nog volwassen muziek. Laat ik het dan zo zeggen. Tegenwoordig zijn ze helemaal into de kinderen. En dat bedoel ik niet verkeerd. Hè? Want in de huidige tijd moet je ontzettend oppassen wat je zegt natuurlijk. En dat besef ik ook op het moment dat ik dat zinnetje uitspreek. Maar ze maken heel veel kindernummers. En dat doen ze echt op een hele leuke wijze. Dus volgens mij hebben ze heel veel fans onder de jeugd. Zo bedoelde ik het dus. Goed dat ik het recht heb gezet. VOF de Kunst. Suzanne.

Ooit een gouden duo, Simon & Garfunkel en Mr. Robinson. Daarvoor Scatman John en Scatman. En we begonnen dus met VOF de Kunst en Suzanne. Zo hebben we het drieluikje van het tweede uur ook alvast te pakken gehad. Ga ik eens even kijken of er nog nieuws is dat net binnen is gekomen. De gegevens van de bijkorfklanten, misschien ben jij dat wel, zijn mogelijk gelekt door incident bij partner. Nou, welke partner is dat? Nou, dan moet ik hem eerst eventjes openen natuurlijk. Als die genoemd wordt tenminste. Eens even kijken. Nee, ik zie geen naam van de partner staan. Maar het maakt in wezen ook niet zo heel veel uit. Het is gewoon triest dat er dus weer een bedrijf een soort van gehackt is. En dat die gegevens dan op straat liggen. Het is ontzettend jammer dat dit steeds weer gebeurt. En er is ook gewoon zo weinig aan te doen. Ja, misschien terughacken. Iemand in dienst nemen die het ooit gedaan heeft. En dan gewoon vol terugpakken. Maar ja, aan de andere kant, je bent sowieso toch aan de beurt geweest. Dat is zo, dat is jammer. Net als bij je Odido, hè. Je hoort er nog steeds heel veel over. Dat die hack, ja, mensen nemen het ontzettend kwalijk. Maar aan de andere kant, wat kunnen ze eraan doen als de beveiliging goed is? En dan kan het nog steeds wat misgaan. Want we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. En we zijn wel eens zo achterloos. Je hebt misschien een slechte dag, slecht geslapen. Je kent het allemaal wel, een beetje moe. En dan klik je ergens op. En voor je het weet ben je gewoon aan de beurt. Is het leuk? Nee, het is zeker niet leuk. En dat heb ik zelf ook aan de lijve meegemaakt. Want ik kreeg allerlei mailtjes overal vandaan. Maar ook telefoon, et cetera, et cetera. Dus probeer die overal mee op te lichten. En als je een beetje op je hoede blijft, dan moet dat gewoon lukken. Dan komt het goed en trap je nergens in. En het management van Marco Bezzato zegt niets te weten van comeback plannen. Plannen waarover de Telegraaf schrijft. Volgens de woordvoerder van de zanger klopt het niet dat hij volgend jaar bij de Vrienden van Amstel Live optreedt en daarna een eigen concertreeks geeft. Nou, de Telegraaf die berichten daar groot over. Doen ze wel vaker natuurlijk. Ja, ze moet gewoon wat schrijven hebben. Zeker in die tijd dat het een beetje komkommerige tijd is. Hè, dat je echt moet gaan graven. Maar Bezzato zegt dus daar helemaal niets van te willen weten. Hij moet trouwens in november ook naar de rechtbank. Maar dat wil hij zelf, want hij wil een vergoeding van zijn advocaat kosten. En die zaak die zal in november gaan lopen. Heeft natuurlijk ook de aardige duit gekost, denk ik. Zeker van die dure advocaten. Maar goed, het heeft hem geen windeieren gelegd wat dat betreft. En hij is toch in alle aanklagen, vrijgesproken. Dus nou, als hij de kosten terugkrijgt, dan is hij weer gelijk. We gaan verder met muziek. Relax, take it easy, Mieke.

2007 alweer, deze van Mika. Ja, het is droog en het blijft maar droog. Want ja, ook nu zal er geen regen vallen. En als dat wel het geval is, zoals gisteren, die paar druppels, die kun je bijna tellen aan één hand. Dat gaat echt geen zoden aan de dijk zetten. Nou, nu ook al de sluizen in Rotterdam, die zijn er dicht vandaag gegaan vanwege de lage waterstand door aanhoudende droogte. Nou, de economie die komt volledig tot stilstand te staan bijna op het water. Want de vrachtschepen kunnen eigenlijk op deze manier geen kant meer op. En vanmorgen had ik het met iemand over. Ze zeiden van ja, 50 jaar geleden hadden we ook zo'n situatie. Maar 50 jaar geleden was die economische ramp nog niet zo duidelijk zichtbaar. Want er gebeurt nu veel en veel meer over het water. En als dat dan niet meer kan, ja, dan heb je al heel snel een groot probleem. En er zijn ook grote zorgen natuurlijk, omdat ja, die droogte die zal voorlopig nog wel aanhouden. En als je het weerbericht een beetje gevolgd hebt, dan weet je dat er absoluut gewoon nog geen water aankomt. Ook niet in het buitenland. Daar zitten ze in dezelfde situatie. Houden ook het water dat ze nog hebben, houden ze gewoon vast. En dat begrijp ik ook wel. Alleen, ja, dan kan het voor de rest ook niet meer voortvloeien. Dus dan zullen wij het moeten doen met wat we hebben. En het blijft moeilijk in te schatten hoe lang het nog duurt voordat de brand in een natuurgebied bij de Limburgse Vennerij onder controle is. Ik zei al eerder van hij is een beetje onder controle. En dat klopt ook. Want ze hebben hem zo kunnen blussen dat het een beetje gelijk blijft. Dus hij zet niet verder door. En dat bedoelde ik eigenlijk met enigszins onder controle. Nou, de weersomstandigheden zijn momenteel redelijk gunstig. De wind ja, die staat nu wel de goede kant op. Tenminste voor de brandweerlieden. Of dat zo blijft moet natuurlijk maar afwachten. Als die wind zin heeft om te draaien, kan het natuurlijk zo weer misgaan. Een NL Alert een NL Alert en noodverordening die gelden nog steeds. En dat kan ik me voorstellen. Het is een beetje vervelend ook voor die campings hè, die eromheen staan. Die zijn allemaal leeg gehaald. Nou, het is weer een enorme klap in het budget van de campinghouders. Maar ook zij begrijpen natuurlijk wel het belang waarom dus deze camping gesloten moet zijn als die van jou is. Dit is zo'n plaat, hè. Ik zeg het wel vaker. Dan moet je mooi weer hebben. Nou, dat hebben we. Dus geen probleem. Maar je moet ook een cabrio hebben. Of van je auto een cabrio maken. Dat kan natuurlijk ook. Heb je ook allerlei apparatuur voor om het voor elkaar te krijgen. Maar ik zou het niet aanraden overigens. En dan deze door je speakers. Goed hard. Patrick Hedder, Desdek Dover. Born to be alive.

ik heb toch niks te veel gezegd. Het is gewoon een heerlijke plaat. Ja, en ik had het al gezegd, hè, de boot van Egbert, of bootje van Egbert. Maar laat dat jude maar achter. Vind ik altijd zo verkleind. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo klinken. Dus we zeggen gewoon boot van Egbert. Ja, waar die auto dus op neergekomen is. Die zocht een parkeerplek blijkbaar. Dit was nog vrij. Nee, dat is natuurlijk een hele flauwe humor. Maar het zal je gebeuren. De verhaal staat nu op loopmedia.nl of de VRMG. Maar je wordt er natuurlijk zeker niet beter van. Dat schrijft ook Egbert op Facebook. En via de assistent van de havenmeester hoorde hij dat woensdagnacht rond... ik denk dan dat dat dinsdagnacht is. Want woensdagnacht, dat moet nog komen, lijkt mij. Dus ik zal de redactie even te hoogte stellen. Maar rond half vijf een auto op zijn boot in de Bottenwerf is beland. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor. Nou, een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand in de auto werd aangetroffen. En de politie probeert contact te leggen met de eigenaar van het voertuig. Ik weet niet precies wat de schade is, want ik ben onderweg, zo vertelt Bos. De havendienst liet hem weten dat er een scheur in het zeil zit. Hij vreest dat de schade groter is. Het is een flink gewicht dat erop is gekomen. Dus ik ben eigenlijk bang dat die totaal los is. Nou, Bos had zijn boot net weer vaar klaargemaakt. En hij is net opnieuw bekleed en heeft een nieuwe motor. Maar hij kan dus het water weer uit. En hij hoopt natuurlijk snel in contact te komen met de bestuurder. Tot die tijd kan Egbert Bos weinig doen. Ik ga straks eerst de schade bekijken, zo al dus Bus Bos. De auto is vanaf de havenkade het water ingerold en op de boot terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De politie en Stoudam waren snel te plaatsen en de auto is van de boot getakeld. Nou, er zijn ook foto's op de site bij het artikel, zodat je kunt zien hoe die is terechtgekomen. En ik ben blij dat de boot in ieder geval niet is gezonken, want dan ben je nog verder van huis. En laten we hopen dat de schade enigszins meevalt. Maar ja, dat moet je altijd maar afwachten en overlaten aan de experts. Gaan we eens kijken naar het weerbericht. Nou, vandaag dus bewolking, ook zon. Er zou een lokale buitje kunnen vallen, maar dat is zeker niet gegarandeerd. En de temperaturen zullen oplopen van 20 tot 25 graden. Dus eigenlijk gewoon nog een prima zomerdag. Nou, morgen gaat de temperatuur nog iets omlaag. En wel naar 22. En in het zuiden zou het 25 graden kunnen worden. Het oosten en zuidoosten ook. Maar dan wordt het toch iets minder warm. En ook de nachten zijn vrij koel. En dat is denk ik voor de meeste mensen wel erg lekker. Nou, hebben we het dan een beetje gehad met het warme weer? Nee, zeker niet. Vrijdag 7 augustus, zaterdag 8 augustus. Het worden allemaal weer warme dagen. Zondag nemen we ook mee. Dus allemaal 24 tot 28 graden. En je weet, vaak voelt dat ook wel weer warmer aan. Dus we mogen ons weer opmaken voor wat heerlijke, want zo moet je ze ook wel weer noemen natuurlijk, zomerdagen. Want als het niet zou zijn en het zou verregenen, zoals een normale zomer in Nederland, dan word je ook niet vrolijk. En als je naar het strand gaat, misschien kom je deze dan nog wel tegen. Altijd weer bijzonder wat erin zit. The Police, a message in a bottle.

Ja, de Police, toen ze nog een grote bekende groep waren. Dat is alweer lang geleden natuurlijk. Hey, het is inmiddels, zie ik, 2:03. Dus voor ons zit het er bijna op. Zometeen kun je luisteren naar Ellen versus Rob. Daarna 2 uurtjes heerlijke non-stop Nederlandstalige muziek. En dan gaan we de avondprogrammering in. Wij, Nick en ik, bedanken je voor het luisteren. Wens je een hele fijne dag. En graag tot de volgende keer. Wat mij betreft is dat dinsdag 12 uur. Zelfde tijd, dezelfde zender. Dus even kijken welke plaat we hebben als eindiging. Want ik heb hem niet voor me staan. Zo, nu wel. Roy Orbison en You Got It. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het

0: abonnementen met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, we gaan weer beginnen met Ellen versus Rob.
1: Ja, daar gaan we weer mee beginnen.
0: Ja.
1: Twee uur lang.
0: Twee uur lang zelfs luisteren.
1: Je kunt nog weg.
0: Nou ja, als je in de binnen zit, is cool. Dan hebben ze de airco aan en is wel lekker natuurlijk.
1: Ja, het is heerlijk. Wij zitten hier ook niet zo verkeerd.
0: We zitten hier prima. Ik moet eerlijk zeggen, ik had gisteren...
1: Het is leuker dan in mijn auto.
0: Nee, is dat zo? Heb je geen airco in de auto?
1: Jawel. Maar voordat dat ding... die stond onder een afdak. En ondanks dat was het nog 34 graden in dat ding.
0: Ja, maar als je een goede auto hebt... kan je fast, eco en langzaam doen. En je fast zet, is je zo
1: goed. Dat heb ik allemaal niet.
0: Je weet
1: dat
0: het niet.
1: Dat heb ik
0: weet
1: allemaal niet.
0: Wel?
1: Nee.
0: Oké, nou in ieder geval... ja, luisteraars, je bent weer twee uurtjes met ons behept.
1: Ja, en morgen ook, hè? Van 2 tot 4 worden we gerepeat.
0: Morgen? Oh ja, inderdaad.
1: Ja,
0: dat

0: Het is inderdaad...
1: Dus voor het geval je even weg moet, kan je morgen even naluisteren. Hoe leuk is dat?
0: Nou goed, heb ik trouwens... Hoe warm was het dagje gisteren?
1: Nou, als je naar buiten ging, voelde het alsof je een oven inliep.
0: Ja, nou toen heb ik...
1: Hoe warm is het in de oven, 200 graden?
0: Toen heb ik onze kleinkinderen op, maar een walibi gelopen.
1: Ach, jemig. Ja.
0: Gaan we straks heel erg over horen.
1: Die kinderen?
0: Ja, geweldig. Die hebben geen last van warmte.
1: Oké. Okay.
0: Dat is echt 32-33 graden was in de zon.
1: Ik had de wet van Murphy.
0: Want?
1: Vandaag zal ik zo ook allemaal vertellen.
0: Ik mag beginnen. Ja, ik heb echt
1: een hele liedje. Jij kwam al binnen. Oh, er is zo'n leuk liedje.
0: Ik heb een heel leuk liedje gevoren. Die vind jij ook wel mooi.
1: Nou, kom maar dan.

0: zou bijna zeggen, now we're talking.
1: Ja, goed hè. Hey, 20 jaar, kindje. De verleden jaar, jaar ervoor heeft ze de American Got Talent gewonnen. Toen was nog een heel, ja, hoe noem je dat, verlegen meisje en alles. En nu als je dat hoort, ik geloof dat niet dat je dit hoorde.
0: Leuk is dat, hè? Ja, weet je, 20 is natuurlijk heel jong om een carrière te beginnen. Maar ik heb met dat soort mensen altijd wel van waar hebben die gezeten?
1: En blind. Maar goed, ja. Blind heb je gevoel van goed geluid en dat soort dingen.
0: Nou ja, die mooie zanger is toch ook blind? Die, ja, ik vergeet altijd zijn naam.
1: Stevie Wonder.
0: Ja, ook. Die is ook blind. Nee, die dat mooie liedje zingt als ik afscheid moet nemen van mijn dier. Time to say goodbye.
1: Oké, nee, ken ik niet. Ah, we kennen wel, maar goed. Gaan we eens even opzetten. Hé, maar gaan we eerst even over Walibi praten?
0: Ja, ik weet niks van Walibi.
1: Nee, ben je nooit op Walibi geweest?
0: Nee.
1: Ik moet zeggen, ik ben wel een paar keer op een Walibi geweest. De laatste 6-7 jaar voor het laatst, denk ik. En dan moet ik ook zeggen, we hadden mazzel. Aan de ene kant hadden we mazzel, het was heel erg warm. Aan de andere kant, mazzel, we hadden geen wachttijden daardoor. En er was weinig publiek. En mijn José met de familie, de kennissen, vrienden gingen naar om 10 uur al naar Walibi toe. Ik ging er pas om 1 uur of 1 naartoe. Dat was ideaal, want dan kon ik helemaal vooraan parkeren. En ja, goed, ik ben ergens in. Ik heb alleen de rivier opgezeten. Dus een rond ding. Ben je wel eens in het pretpark geweest?
0: Nou ja, nee, ik heb geen kinderen. Okay. Dus dan kom je daar. Maar Walibi, wat...
1: Walibi is hier in aan de andere kant van het water, ja. Ja, dat is met de auto meteen nog
0: iets. Nee, ik ben als kind ben ik in de Efteling geweest.
1: Nou, dat Walibi is iets anders. Is
0: ja, maar dat was voor de pruimetijd. Hè? Bij mij was het niet allemaal droomvluchten en zo.
1: Okay.
0: Bij mij was er een carousel, kan ik me herinneren. Het Sprookjesbos.
1: Ja.
0: En die maloot die met dat kleedje de hele tijd heen en weer gaat. Met maar een fluitje, met
1: het is
0: tulpen.
1: Een idee een keer met z'n tweetjes. Dus met Ivanhoes gewoon naar de...
0: Nee, daar ga ik liever uit eten.
1: Nee joh, gaat de geschelde Efteling. Je weet niet wat je overkomt.
0: Houd toch op. Nee, maar goed, als ik dan ga. Er zijn wel kleinkinderen. Ik ben ingevallen in een vriendengezin met kleinkinderen.
1: Ja, dus nou,
0: ik
1: waar ga je dan in de Walibi toe? Of naar de Efteling? Dat is hartstikke leuk.
0: Nou, de Efteling, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Walibi is nog een beetje in de buurt. Nee, daar ben je al 2,5 uur bezig voordat je er bent.
1: Oké, dat is een ander
0: En je staat per attractie 100 jaar in de rij, toch?
1: Ja, normaal gesproken Walibi ook. Alleen het was zo, door het hete weer was zo rustig. En heel veel mensen waren op vakantie, dus er viel allemaal wel mee.
0: Maar nou, ik ben met Ivanhoe wel eens in Euro Disney geweest.
1: Nou, zelfs alleen iets
0: groter. Die moest daar zijn voor zijn werk. En aan zich was dat nog wel weer grappig.
1: Oké, okay. Daar heb je 4 dagen getoft of 1 dag?
0: Joh, nee, hij moest daar zijn voor een congres en ik mocht mee. Dus dan kon je ook dat park een beetje in.
1: Oké, leuk.
0: Dus dat was wel geinig. Maar wat is er te doen in Walibi?
1: Over de kop gaan.
0: Oh ja, dus dat is alleen maar die herrie.
1: Over de kop gaan, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: En er is ook de Rio Huppelpup, de rivier met van die banden. En dan ga je door het water heen. Dat is wel leuk. Voor de rest heb ik nergens in gezeten. Want ik heb een paar terrasjes gevonden die in de schaduw stonden. Had je heerlijk bier.
0: Dus jij zat gewoon te tetten.
1: Kijk, ik moet ook eerlijk zeggen. Wat ik zeg, jaren 6-7 geleden ben ik voor het laatst geweest. En meestal worden die parken een beetje afstands. Maar ik zie het perfect uit. Keurig onderhouden. En alles. En ja, een prijskaartje. €31 per persoon. Ja, goed.
0: Dat is wel een hoop geld voor als je nergens ingaat. En je moet ook nog je bier betalen.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Ja, bier moest ik ook nog betalen. Ja. Maar goed, toen kreeg ik het eind van de rit.
0: Dat kunnen zeggen, ik ga nergens in, krijg dan een biertje.
1: Toen kreeg ik het eind van de rit om 6:30 kreeg ik wat mot met een iemand die eten voor ons creëert. Die duurde een beetje lang, toen heb ik een pilsje gratis gekregen.
0: Oh. Hoe lang moest je wachten?
1: Waarvoor?
0: Op eten?
1: Nou, 3 kwartier. Het duurde wel een beetje te lang allemaal. Dus
0: wat maken ze dan?
1: Ja, patatjes in.
0: Ja, dat is dus ook zo erg. Ja, want dan lijkt het net of ze een of ander culinair, weet ik wat, in elkaar. Maar dan is het patat met een kroket. Doe het niet zo moeilijk.
1: Het ging een beetje fout. Maar dat maakt niet. Mijn vrouw is excuus aangeboden. En ik heb een leuk pilsje voor gehad. En de kinderen wijzen. Schattig. Wat maakt het uit?
0: Dus voor jou is het een aanrader?
1: Ja, José is ook een heleboel dingen in geweest. Maar goed, het is geen aardig. Ja, als je echt gaat, als je naartoe wil. Met je kleinkinderen moet je zeker naartoe gaan. Dan laat je kleinkinderen gewoon lopen. Die kobbelen gewoon achteraan.
0: Nou ja, je moet ze gewoon lekker hun gang laten gaan. En dan ga jij inderdaad een biertje drinken. Dat is een goed idee.
1: Het is niet zo groot. Dus valt Walibi ook nog mee.
0: Ja. Is dat ook zo'n ding? Je hebt zo'n, ik noem het maar even een rechte muur. En daar zit dan een ding aan. Die gaan naar boven en naar beneden en naar boven en naar beneden. Is dat daar
1: ja,
0: ook?
1: Ja, dat is ouderwetse dat, joh.
0: Is dat ouderwets?
1: Ja, dat is heel erg ouderwets.
0: Man, daar kom je kotsend uit.
1: Ach, nee, dat is die hebben ze wel staan, maar die wordt niet meer, haast niet meer gebruikt.
0: Dat is zo'n vliegtuig op Schiphol uit 1962
1: ja,
0: of zo.
1: Ja,
0: dat.
1: Ja zoiets, ja. Nee, oh, maar nee, goed. Nee. Maar ik zou er een keer gewoon naartoe gaan, hoor, als ik jou was.
0: Ik ga zo wel even op het internet kijken wat er allemaal is. Maar ik denk niet dat ik Ivanhoe meekrijg daar naartoe.
1: Nou, ja, goed. Is
0: je zit heel leuk naar jouw muziek te krijgen, maar ik ben aan de beurt.
1: Ja,
0: hè?
1: Je bent aan de beurt.
0: Ter info, dus ga maar rustig zoeken. Dan ben ik even aan de beurt. Trouwens, nog even.
1: Ja.
0: Heb jij verteld wie dit is, die zangeres, nog een keertje even?
1: Oh, dat
0: heb
1: je verteld. Putri Ariani. En Putri Ariani is blind.
0: Ja.
1: En volgens mij
0: heeft
1: ze
0: komt ze vandaan? Want ze heeft een doek om.
1: Jakarta.
0: Oh, ze is Indonesisch.
1: Ja. En zij is volgens mij 2 jaar geleden heeft ze gewonnen de American Got Talent. En toen was het een heel stil meisje eigenlijk. Die zong gigantisch mooi. Kan je herinneren, ik is een dame ook eens een aantal jaren geleden in American Got Talent. Die ook wereldwijd is gegaan. Dan weet je dat kind ook weer. Die had ook zo'n geweldige stem. En wat nu, die ik hoorde dit toevallig, luister ik even naar de nieuwe muziekjes in de auto. En denk, wat is dit? Dat kan toch helemaal nooit Putri wezen. Maar dat is totaal andere muziek die ze gaan zingen.
0: Nou, ik mag hopen dat de muziek nu is ingezet. He, dat we geen Pommelien Thijssen krijgen vanavond, maar gewoon dit soort muziek. Ik heb ook iets leuks gedaan, want de vorige keer dacht ik, kies voor Franse muziek. Daar kan ik natuurlijk niet mee aan de gang blijven, dus dat doen we nu niet.
1: Nee, gelukkig niet zeggen.
0: Maar ik keek gisteren naar B&B Vol Liefde, waar we natuurlijk even naar gaan kijken. En toen dacht ik, waar we het over gaan hebben bedoel ik, toen dacht ik, wat een goede muziek zit daar eigenlijk in. Jeroen Kijk in de Vechten is degene die de voice-over doet. Hè? En die heeft natuurlijk ook verstand van muziek. En ik dacht, ik ga even kijken op Spotify of er een playlist is. Nou is die van 2026 natuurlijk toch nog niet. Maar ik heb de muziek uit de playlist van 2025 gehaald.
1: Oké, nou,
0: dat is ook wel weer. Ja, dus we beginnen gewoon met Fleetwood Mac, Go Your Own Way.
1: Perfect.

0: Nou, eerste liedje.
1: Eerste liedje, nog een heleboel te gaan. Maar dat is wel een goeie, hè, voor B&B vol liefde. Go your own way. Ja.
0: Gaan we straks over hebben of tweede uur? Of,
1: nee, gaan we tweede uur over hebben. Okay. We gaan het eerst even hebben over de wet van Murphy. Ik stond vanmorgen op en ik deed de koeling open. En toen dacht ik, waarom zit er aan de achterkant allemaal ijs? Dat is natuurlijk heel raar.
0: Aan de buitenkant?
1: En, nee, aan de binnenkant. Okay. Dat is natuurlijk ook bizar. En het duurde nog veel langer, omdat het lampje het nog deed, dat ik in de gaten had dat dat hele ding het niet deed. Dus als je dan een bakje yoghurt pakt, dan is dat lauw, gadver.
0: Kan je weggooien.
1: Nou ja, ja, en nou was het zo dat een paar weken geleden, wij hebben nog een extra koelvriescombinatie staan. Een tafelmodel ijskastje en een, hoe heet het, diepvrieskast. En Ivano had gezegd, ik flikker dat ding weg. Ik zei, nou, dat vind ik niet duurzaam. Dus dan geven we het weg aan iemand die het niet heeft. En ik zei, maar niet nu. Daar heb ik even geen zin in. En dat waren gevleugelde woorden. Want wij hebben gelukkig nu van alles een beetje nog wat. We hebben dat ding leeggehaald. Dus nou, daar begon het mee. En
0: hoe oud was die?
1: Ja, wel heel oud.
0: Je moet na 10 jaar moet je dingen gewoon vervangen. Want het kost
1: 20
0: je,
1: jaar.
0: Je verdient je geld er al door. Je verdient de nieuwwaarde er al door op met die nieuwe neerzet.
1: 20 jaar. Maar ja. Goed, het setje wat we achter de hand hebben is ook 20 jaar
0: ook
1: oud.
0: Ook weggooien allemaal.
1: Ja, ik weet het. Maar goed.
0: Gewoon twee nieuwe. Kost helemaal niks.
1: Nee, maar ik heb geprobeerd even te kijken. Want je hebt dan een heer, dat is een topgast. Die heet Kers. En die komen dan, kunnen ze het niet meer repareren.
0: Ja, je gaat toch in je toestel van 20 jaar.
1: Ja, we moeten toch ook een beetje duurzaam zijn. Als 18
0: we hebben niks
1: miljoen
0: duurzaam.
1: Mensen
0: kijken,
1: hun ijskast
0: elektriciteit kost een ding.
1: Jawel, maar goed, als iedereen dat wegdondert, ja. Waar doen we dan? Wat
0: nou,
1: doen we
0: dat,
1: dan?
0: Dat moet juist wel gebeuren. Nou goed, gaan we even verder.
1: Nou ja, wat wou ik ook weer vertellen? Want ik weet niet meer.
0: Je had bij Kers
1: gekeken. Nou ja, goed. We hadden ook een debakel met onze boerenzwaluwtjes. Dat had ik verteld vorige week. Dat nou ja, het boerenzwaluwtje uit het nest was gekieperd. En die heb ik in een doosje van de Aldi gezet op de trailer. Nou, dat ging helemaal goed tot afgelopen week. Ik dacht van nou, ik ben om 6 uur wakker. Ik doe de deur even open. Dan kan iedereen erbij. En ik kom om 7 uur buiten. En ik zie geen één vogel meer. Maar wel een hele hap veren. Dat
0: poes.
1: Ik denk nou, ja, ik vrees van wel. Maar goed, er is niks meer gezien van het hele vogeltje. Maar goed, die hebben mijn hele trailer ondergedingest, zullen we maar zeggen. Dus toen dachten we, dan gaan we even iets doen met hoge drukspuit. Die deed ook niet.
0: Die deed ook niet.
1: Ja,
0: nou,
1: dus
0: drie keer.
1: Goed.
0: Maar goed, dan komen nu alleen maar mooie dingen.
1: Ja, nee, 3 keer is scheepsrecht.
0: Ja.
1: Dus ik dacht eerst, we hebben de wet van Murphy, maar alle ongeluk komt in 3?
0: Schijnbaar ja. Maar het is wel heel ziel dat je door een kat het vogeltje laat opeten.
1: Nou, ik vind het echt gewoon, ik baalde er echt als een ketter van. Weet je, iedereen roept dan, nou ja, dat is de circle of life en dit of dat.
0: Nou,
1: maar
0: die
1: ik
0: kat
1: vind
0: niet
1: echt
0: hoor.
1: Nee, maar ik vind het ontzettend suf.
0: Ja.
1: Ik had zo mijn best gedaan. Zelfs met vakantie hebben mensen de deur open gedaan. Ik heb de dierenambulance nog aan huis gehad. Nou, hou op.
0: Maar goed,
1: niet gelukt.
0: Kom vanzelf goed, zijn er meer vogeltjes.
1: Dat bedoel ik. Ik heb zometeen een heel leuk liedje voor mijn kat.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, geweldig.
1: Maar goed, jij mag eerst wat anders.
0: Nou, ik wil nog even die poetrie nog hebben. Want ik vond het toch wel even leuk. Ik heb nog even opgezocht. 2023 wonen ze inderdaad de American Cartel. Dus ik heb het liedje nog even gevonden. En
1: dat liedje? Ja. Dat andere liedje? Ja,
0: wat ze gewonnen heeft.
2: Okay, cool,
0: sorry hoor. Dit is niet de goeie. Dit is de goeie. Toen wisten ze eigenlijk, ging ze voor het eerst zitten. Hè? Dus ook de juryleden.
1: Nee, Simon Cowell.
0: Nee, die zat eens te kijken van.
1: Die kijkt altijd heel sceptisch.

0: there?
1: I don't know. En dan krijgt ze ook nog de gouden buzzer. Doet Simon dat?
2: Ja.
1: Die is meestal vrij sceptisch, hè?
2: Ja.
1: En die zat nu bijna te huilen.
2: Ja, klopt. Ja,
1: ja, hoe mooi is dat? Ja, fantastisch.
2: Zo zijn er toch mooie dingen nog op de wereld?
1: Absoluut. He? Absoluut. En daar moet je ook altijd voor open blijven staan.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Belangrijk. Mooi. Geweldig.
2: Maar goed, wat hebben we nog meer voor?
1: Ja, dus we hebben
2: hier werden we even stil van, hè?
1: Ja.
2: Voor degene die toch nog een keer wil zien, gewoon eventjes Putri Aliarani opzoeken en dan kom je er vanzelf.
1: Ja, ja, mooi. Nou, jij hebt een hond, hè?
2: Ik heb een, een hond, dat klopt.
1: Zou je die willen laten klonen?
2: Nee.
1: En een hond die je had?
2: Nee, ook niet. Vind ik wel onzin.
1: Oké, nou goed. Ik had echt een paard die ik zou willen laten klonen.
2: Ja? Oké.
1: En
2: waarom?
1: Ja, weet ik niet. Zo'n fantastisch paard. Echt, ja.
2: Ja, dat
1: geweldig.
2: Begrijp ik. Dan moet je al die dieren moet je laten klonen. Ze zijn allemaal fantastisch.
1: En dan heb ik ze allemaal weer terug. Dus dat is ik heb nu wel even genoeg. Maar wat wel grappig is, er was een iets op tv over een sporter. Dat is een Amerikaanse voetballegende. Die heeft zijn overleden pitbull laten klonen. En nou ja, dat is dus dan weer een puppy. Alleen wat wel grappig is, is dat zo'n kloon, die heeft exact dezelfde genetische code.
2: Ja.
1: Maar je voedt hem nooit op dezelfde manier op. En het wordt dus nooit een 100% exacte kopie qua karakter. Wist je wat het kost om dat te doen?
2: Ja, ik weet niet wat ze doen hoor. Dan halen ze een gen bij de dode hond vandaan. Hoe gaat dat?
1: Nou ja, ik zit elke keer te denken aan Jurassic Park. Ja. Daar haalden ze met een pipetje iets uit een eitje. Ja. En daar, ja, ik denk dat het zo... Ze moeten je DNA hebben.
2: Die hond is al overleden.
1: Die hond is al dood. Ja, goh, je hebt toch ook met Schwarzenegger, waar ze hun puppy kunnen laten klonen.
2: Oh ja, oké.
1: Okay, dat is een film die is al 1000 keer geweest.
2: Ja, maar ik kijk niet in films.
1: Maar goed, je krijgt dus nooit een 100% hetzelfde dier.
2: Nee,
1: maar
2: ik
1: kan me voorstellen dat je dat zou willen.
2: Ja, nee.
1: Once in a lifetime
2: blok, ik zou het niet willen hebben, nee.
1: Nee.
2: Ik wil gewoon naar mijn... al mijn dieren heb ik een bepaalde gevoel. En die ken ik allemaal. En die zal ik nooit vergeten. Maar om daar nou hetzelfde... Nee, doe ik absoluut niet.
1: Oké, okay, nou goed.
2: Maar het is mijn idee. Misschien een hele hoop mensen wel. Maar ja, het kost een hoop geld, denk ik.
1: Tom Brady denkt er anders over. Ja, tienduizenden euro's. Ja. Dat vind ik ook nogal een ruim begrip. Tienduizenden euro's.
2: 10 of 30.000.
1: Is het 10 of 60? Ja. Dat weten wij niet.
2: Of 15.000, nieuw gebied.
1: Ik zal eens opzoeken hoe dat gaat. Zal ik de volgende keer... Want daar is vast wat over te vinden, hoe ze dat dan doen.
2: Ja, zeker.
1: Dus, bij deze.
2: Hey, jij bent in Frankrijk geweest. Je bent gevlucht voor de brand. Nou, niet helemaal gevlucht, maar je was er langs. Hè. Ik heb nu gelezen dat er 402 mensen aangehouden zijn. Niet op vlucht.
1: In verband met het onderzoek?
2: Nee, ja. In oorzaak van de brand. 402 mensen.
1: En?
2: Dat zijn stelletje idioten die gewoon overal fikjes steken.
1: Ja.
2: Dan zal 402 zal wel rustig afgevaat worden. Maar al is er maar eentje. Maar uiteindelijk, die begrijpen het ook niet. Hè? Die bossen, hè? Nou, jij bent in die bossen geweest.
1: Ja.
2: En die gaan niet uit zichzelf branden. Dat is onmogelijk in mijn ogen. Er moet een stukje glas liggen. Wat je kent het wel. Een stukje glas kan je iets in de brand steken. Het brandpunt en al dat soort dingen.
1: Of met je bril een vuurtje steken.
2: Bijvoorbeeld je bril en zo. Maar dus dat moet allemaal de meeste idioten moeten dat. Hier staat ook. 90% van natuurbranden worden volgens de Franse autoriteiten veroorzaakt door menselijk handelen.
1: Ja.
2: Het is toch echt te zot voor woorden.
1: Ja, nou ja, het is ook te zot voor woorden. Wat ik eigenlijk had kunnen weten, hè, daar in Frankrijk, daar heb je dus die harsbomen. En ik weet dat ook nog wel van vroeger.
2: Dat is puur brandstof.
1: Ja, want daar kerfden ze in en daaronder zat zo'n bakje. Daar vingen ze die hars op. En voor terpentine of zo, hè? Weet ik veel.
2: Weet ik niet. Maar in ieder geval.
1: Maar goed, dat fikt natuurlijk als een lier. En,
2: maar er moet nog steeds een vlammetje bij gehouden worden, anders gaat het echt niet branden.
1: Nee, maar daar hebben onder andere, ik weet niet of dat Frankrijk was of Spanje of wat dan ook, jongens met vuurwerk zitten klooien.
2: Ja.
1: Nou, ik heb begrepen dat het vuurwerk afgeschaft wordt.
2: Wanneer? Waar?
1: Voor aankomende dingen. Ja, nou ja, ik heb het met corona gezien.
2: De wet is 1 augustus ingegaan dat er niet meer afgestoken mag worden.
1: Nee, maar goed, we hebben het met corona ook gezien. Hè? Toen mocht er geen vuurwerk worden afgestoken. Ik heb nog nooit zoveel lawaai gehoord als toen. En als het niet gehandhaafd wordt, wordt het niet wat.
2: Ik vind het wel een goede zaak, hoor. Maar dus, deze gewoon een mooie vuurwerkshows moeten houden of zo. Maar ja, goed. Daar is ook niet iedereen het over eens.
1: Ja, weet je, ga gewoon lekker een wijntje drinken. En ga naar ABBA zitten kijken, joh.
2: Ik steek de laatste tijd niet meer af. Maar ik ben ook in met vuurwerk opgegroeid. Iedereen eigenlijk. En dat duurt gewoon twee, drie generaties voordat het straks weg is. Dat duurt zeker 50 jaar.
1: Ja, nou ja, ik vind een kansloze missie. Ik vind zo'n sterretje nog wel grappig. Maar om rotjes om mijn oren te krijgen, nee. Ik vind het niks.
2: Dat klopt, zeg. Voor je dieren en onzinnig.
1: Maar Frankrijk hebben we gehad. En dan komen we in Nederland. En dan heb je dus een natuurbrand in Bergijk. En in Limburg is het niet veel beter.
2: Ja, klopt, ja.
1: Hoe dan? Volgens mij is Brabant is uit, hè? Of tenminste onder controle.
2: Ja.
1: Limburg niet, hè?
2: Limburg niet. Daar hebben ze nog Venrijs dat.
1: Fik het totaal af. Ja. Moet je kijken wat... Ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar dat is echt een heel mooi... Mooie foto van het bos. En dat is dan één grote ellende.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het hier in het Harde ook een aantal jaren geleden gezien. Langs de snelweg is toen een brand geweest. Langs de A28. Een jaar of 10 geleden. Maar als je ziet hoe snel zo'n bos weer herstelt.
1: Ja, dat wel. Maar dat moet je dan ook even aan de dieren vertellen. Hè, die levend verbranden.
2: Ja.
1: Dat vind ik dan ook altijd. Ik had een feestje zondagavond. En er was ook iemand die gewoon schaamteloos zit te bleren dan van... Nou ja, wat maakt dat allemaal uit en dit en dat. En dan denk ik, moet je eens horen wat je zegt. Hm. Als ik nou jouw kinderen die brand instuur, maakt dat dan ook niet uit? Wat is dat nou toch voor raar?
2: Nou, dat soort mensen moet je meteen afscheid van nemen.
1: Maar het is, weet je, het klinkt allemaal zo makkelijk. En ik bedoel, er is zoveel leed op zo'n moment. Die dieren kunnen geen kant op. Dat wil je toch niemand aandoen?
2: Nee, klopt.
1: Verschrikkelijk gewoon. Ja, dus dat vind ik moeizaam.
2: Hey, hoe is het, want we hebben even over de dieren. Hoe is het met jouw paarden met die temperatuur?
1: Nou, best wel goed.
2: Ja?
1: Ja, het is wel wat me opviel. Ik was er vanmorgen heel vroeg, want er is een vriendin met vakantie. Dus ik verzorg haar paarden ook. En ze zitten dan al onder de vliegen. Omdat het natuurlijk 's nachts ook zo heet is.
2: Ja, het wordt koelt niet af. Nee,
1: nee. Klopt, dus dat schiet niet echt op. Nou, ik op een wonderbaarlijke manier heb ik nog gras. Want alles wat in de zon staat, dat is totaal verdroogd en verdord.
2: Is het zo? Als ik toevallig reed vandaag rondomheen, al het gras begroeit nog gewoon. Het is niet. Ik zie nergens weinig geel gras. Ik ben hem al over, is gewoon gras.
1: Ja, nou ja, er groeit bij mij helemaal geen hout. Maar het is in elk geval wat in de schaduw zit, dat gaat nog wel redelijk. Maar wat in de brandende zon zit, dat is echt karton.
2: Oké.
1: Dus zo is het.
2: Film op met
1: het. En weet je, het zou vanavond gaan regenen. Dat was weer een of andere feestelijke mededeling. Ik zag het allemaal via buienradar eroverheen komen. Maar het is alweer groen met de wind.
2: Ja, goed. Kan ik niet alles hebben, hè? Wat voor muziek heb jij?
1: Nou, het moet wel even anders.
2: Shocking Blue.
1: Nee, ik heb eerst voor mijn kat en dat vogeltje. Ik denk, dan draaien we toch even Year of the Cat. El Stewart, heerlijk.

0: Nou draai ik een liedje voor Fiep. Mijn kat, ja. Year of the Cat. En misschien heeft zij...
1: Dat was het. Mag die buiten lopen s'nachts?
0: Dat vogeltje... Dat zat op de trailer.
1: Ja, dat klopt wel. Maar Fie, mag die buiten lopen?
0: Fiep. Ja, nee. Daar heb ik het in mijn podcast over gehad, hè? Of ja, in de radio-uitzending.
1: Oké.
0: Ja. Nou ja, ik kan Fiep niet altijd tegenhouden. Nou, ja, maar dat zegt
1: moet
0: niet...
1: Moet je even straks een hartig woord met hem praten.
0: Met wie?
1: Met Fiep. Ja.
0: Ja. Nou goed.
1: Wil je even vragen of hij het lekker vond?
0: Nee, hou op, joh. Het was zo'n schattig vogeltje. Het is vreselijk. Nou, wat ik nog schuldig was Andrea Bocelli. Dat wilde ik zeggen.
1: Oh, okay.
0: Natuurlijk een blinde zanger. Maar misschien is het ook wel zo, hè, als één van je zintuigen het niet doet, dat de ander het veel beter doet.
1: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is logisch.
0: Maar we barsten niet van de blinde zangers. We hebben nu deze mevrouw. We hebben Andrea Bocelli. Dan hebben we Toet Stielemans. Die zag ook niet veel, geloof ik.
1: Weet
0: of
1: ik wel,
0: of had hij alleen maar een donkere zonnebril op?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Dat is Stevie Wonder.
0: Ja, Stevie Wonder. Maar de rest kan allemaal gewoon zien. En ook goed zien.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Dat is...
0: Daar hebben we ook weer niks aan.
1: Hey, we gaan het even voetbal hebben.
0: Over wat?
1: Over voetbal.
0: Voetbal? Ik dacht dat we daar vanaf waren. Nee, hoor. Iets over Infantino.
1: Jij bent voorzitter van de Wereldorganisatie.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je heel veel geld zakken gevuld via Trump uiteraard. Die WK en alles toestanden. En dan ga je als voorzitter van de FIFA ga je een of andere hervorming voeren. Nou, de hele wereld is er tegen. Hij wil het gaan verkopen en alles toestanden, een bedrijf oprichten. Nu heeft hij dat ingetrokken. Maar voor de rest hoort niemand meer wat hem op dit moment. Ze wil nu eigenlijk kwijt. Maar ja, dat gaat ook niet lukken.
0: Nee.
1: Het is net zoals Trump, die krijg je nooit weg.
0: Nee, nou ja, goed. Hij heeft 4 jaar, hè. Daarna is het klaar. Maar hoe is het nou afgelopen met die... Hij lijkt een beetje op de man die bij ons is... Pim Fortuyn. Als je deze foto zo ziet. Ja, dat
1: die kaal hoofd heeft.
0: Ja, nou ja.
1: Als
0: hij
1: een kaal hoofd heeft, lijkt ook op Pim Fortuyn.
0: Nee, maar hij kijkt een beetje zo.
1: Ja, oké, dat is wel zo.
0: Maar goed, ik kan luisteren.
1: Maar goed, voor de rest weet je niet hoe het afgelopen is. Die plannen zijn teruggetrokken. En nu heeft iedereen met iedereen bij elkaar ruzie met elkaar. Want ze willen hem eigenlijk kwijt.
0: Hem?
1: Ja, ze willen de UEFA, dus de Europese organisatie, wil hem kwijt. Azië wil hem kwijt. Nou, heel veel mensen zijn hem kwijt. Ze zijn blij dat hij... Maar goed, hij moet nog ergens gekozen worden, geloof ik, 2 jaar of zo. Dus net zoals bij... volgend
0: gaat
1: jaar.
0: Hij tegelijk met Trump, volgend dus dan
1: jaar.
0: Komt dat goed.
1: Ja, en Trump, en Trump zou hem gaan helpen.
0: Ja, natuurlijk. What else?
1: Ja,
0: voor
1: maar goed,
0: wat, hè?
1: Mr. Trump is ook wel bekend geworden. De golfreis van Trump kost de Amerikaanse belastingbetaler meer dan $100 miljoen. Het is echt eigenlijk te zot voor woorden.
0: Wat had dat hij nu weer? Hij ging Iran met de grond gelijk maken.
1: Ja, dat kan helemaal niet, want Iran is net zo groot als Europa, hè?
0: Nee, maar goed, dat ging hij wel doen. Je moet groot denken, hè? Dat doet hij. En nou ja, goed, dan 2 dagen daarna lees ik weer van... Nee, we gaan het allemaal in orde maken en het kan niet en we doen het niet. En nou ja, doe maar. Ik kan het allemaal niet volgen. Doe maar.
1: Nee, nou ja, goed. We gaan even muziek luisteren. Even kijken, wat heb je? De Guy Bands.
0: The Guy Banks?
1: The Guy Banks. Banks heet dat.
0: The Guy Banks.
1: Banks, ja.
0: Oké.
1: Mag jij zeggen wie het is?

0: Ja. En we hebben nog 13 minuutjes. Dan mag jij de volgende volmaken.
1: Nou, ja. Jee, ik heb eigenlijk nog best veel te vertellen.
0: Nou, vertel dan.
1: Nou, om te beginnen. Een Koreaans restaurant.
0: Ja?
1: Serveert mieren als garnering.
0: Hm. Nou,
1: dat
0: ja.
1: Dat is een restaurant-eigenaar in Zuid-Korea.
0: Ja.
1: En die riskeert daar celstraf voor. Ja,
0: want?
1: Ja,
0: mag je niet eten?
1: Dat mag niet, nee. Je mag wel bepaalde insecten eten. Er zijn 10 soorten die toegestaan zijn. Zoals sprinkhanen, meelwormlarven en krekels. En mieren staan daar niet op. Maar dan denk ik ineens, per portie op het ijs dan, strooide hij zo'n 3 tot 5 mieren erop. In totaal heeft die man dus 49.000 mieren gebruikt. Ruim 12.000 ijsgerechten.
0: In echt levende mieren of dode mieren?
1: Ja, dat
0: mieren?
1: Weet ik niet. Dat staat er niet bij. Maar het bizarre is, dan denk ik, nou, kinderen willen toch altijd sprinkels op hun ijs?
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je een soort Gadverdarrie.
0: Nou ja, weet ik niet. Sprinkhanen zijn ook lekker. Hè? Ik heb wel een sprinkhaan gegeten.
1: Ja, maar goed. Ja, lekker, leuk. Doe maar. Ik vond het raar. En, nou, voor hetzelfde geld gaat het ook niet goed aflopen met hem.
0: Want? Oh ja, wordt er vastgezet natuurlijk, ja.
1: Wat is er met Megan?
0: Oh, Megan plonst met ballonnen in het water toen ze jarig was. Maar dat is niet interessant.
1: Oké, nou, vertel jij dan nog eens even
0: nee,
1: wat.
0: Nee, ik heb niet zoveel op dit moment.
1: Heb jij helemaal niet veel?
0: Ik zit op
1: is
0: jou te wachten. Jij zegt, ik heb een heleboel te vertellen. Dus ik mag gewoon even rustig af.
1: Nog wat voor volgende week bewaren. Nee, en nog wat voor vanavond. Ik dan zal ik eventjes wat vertellen waar je wat van kan leren. Dat doe ik ook elke week. Als je nou de zon ingaat en je smeert je in met factor 30.
0: Ja.
1: Of je smeert je in met factor 50. Wat is het verschil?
0: Niks.
1: Hoe weet je dat?
0: Nou, dat heb ik eens een keer gehoord. Alles stelt er nog niet zoveel voor.
1: Nou, er zit 1% beschermingsverschil. Volgens mij is het wel veel duurder, factor 50. Of is
0: ja,
1: dat niet
0: lijkt
1: zo?
0: Ja, dat lijkt hoe hoger de factor is, hoe duurder het is. Ben ik van overtuigd.
1: Nou ja, en dat heeft dus eigenlijk totaal helemaal geen zin. Dus dat is wat het is. Bizar, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: En wat ik begrepen heb, is dat de beste zonnebrandcrème, die moet je gewoon bij de Action kopen.
0: Is dat zo?
1: Ja. Dat is toch ook bizar, weet je?
0: Ik moet zeggen, ik liep op Walibi gisteren. En overal staan er van die Vea's dat. Van die dingetjes waar je hand onder kan zetten. En dan krijg je wat. Dan kan je smeren.
1: Oké.
0: Okay. Op heel Walibi.
1: Heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja. Nou, wel, dan komt die heen die park komt.
1: Nee, maar dat had je vroeger niet, hoor. Dat had je niet.
0: Nee, maar overal staan die niet. Ik weet niet of van die Vea was. In ieder geval, dan hou je eronder. En dan krijg je een kloddertje wit spul op je hand.
1: Nou ja, heb je ook gekeken of het factor 30 of factor 50 was?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat 50 was. Ja. Dat is een hoog factor geweest.
1: Dus dat moesten ze vanaf natuurlijk, want niemand koopt dat meer.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat valt wel mee. Maar,
1: okay.
0: Maar goed, op zich is dat toch wel weer een extra item, denk ik.
1: Nou, weet je, ik ga even een liedje draaien. Want ik zie tot mijn shock dat ik een heleboel hartstikke mooie muziek heb uitgezocht. We hebben nog maar 9 minuten. Nee. Dit is pas mijn derde liedje.
0: Ja, dat is jouw probleem. Dat is jouw probleem. Ja, inderdaad. Ja. Ik denk het wel. Ja.
1: Lijkt het erop. Het is best een leuk, heel oud liedje.
0: Nou,
1: 1969.

0: inderdaad. Toen was ik nog heel jong.
1: Ja, en Mariska Veres was toen ook heel jong.
0: Ja, klopt. Dat was een wereldhit, was dat.
1: Ja, dus inderdaad echt een wereldhit. Dat hebben ze heel goed gedaan. Ja.
0: Hey, laten we even, we hebben nog even tijd. Ebola-uitbraak in Congo levert inmiddels, zijn inmiddels 1000 doden. Dat gaat razendsnel. Hè? Maar er zit een klein puntje, lichtpuntje in de... ik weet niet of het effect heeft, maar goed. Londen is er iemand, voor het eerst iemand een proefpersoon gegeven met een vaccin gespoten van weliswaar een variant Ebola. Dus laten we eens kijken of dat gaat lukken.
1: Heb jij destijds die film gezien? Er was een film. Ja, jij kijkt geen films. Ja, nee, ja, jemig, maar dit moet je wel zien.
0: Hele Elbron weet inmiddels
1: dat. Nee, dat begint in Afrika.
0: Ja.
1: En iemand komt in aanraking met iemand. En een aapje.
0: Ja.
1: Aapje heeft ook Ebola.
0: Ja.
1: En dan moet je dus voorstellen hoe snel zoiets kan gaan. Het is natuurlijk een film, maar het kan dus echt. Aapje gaat volgens mij aan boord van het vliegtuig. En een van de mensen die dus dat aapje moet bewaken, krijgt een krats. Nou, die begint te kuchen. Die zit 's avonds met een zweethoofd in de bioscoop met zijn vriendin. En die begint te proesten. En dan zitten er een heleboel mensen in die bioscoop. Dus nou hop, de volgende. En zo gaat het razendsnel.
0: Ja.
1: En dit is echt het is een hele enge ziekte. Want
0: ja,
1: alles gaat mis in je lijf, hè? Je wordt een beetje verpulverd, zo moet je het maar zien.
0: Ja, ik weet niet precies hoe elkaar zit. Maar goed, op zich vind ik het wel weer knap dat ze toch weer... We moeten even wachten, gaat het lukken allemaal. Maar of ze dan toch weer een soort vaccin gevonden hebben.
1: Ja, en ze moeten ontzettend oppassen. Hè? Want als mensen daar zijn en je hebt het onder de leden... Volgens mij gaat het ook vrij snel. En ja, weet je, als je dat hebt... Nou, run, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, dan is het al gebeurd, denk ik. Maar dat hadden we in eerste instantie hadden we het ook met corona, hè? In het begin heel snel. En,
1: ja.
0: Uiteindelijk,
1: nou, maar Ebola is al veel ouder, hè?
0: Ja, klopt. Ja,
1: ik weet het niet. Nou, dan moeten we het natuurlijk nog even over het weer hebben. Even lekker zeuren over het weer. Dat doen we na 6 uur doen we, of 7 uur doen we dat niet meer. Maar nu wel even. Volgens mij is Spanje code geel. Maar dat heeft niks te maken dat het warm is. Maar gewoon... Ja, ik denk dat het risico dat er weer een brand komt... of weet ik veel wat, ontzettend groot is.
0: Nou ja, als een aantal idioten rondlopen die branden aangesteken, zeker, ja.
1: Nou ja, weet je, als je kijkt, de branden hier in het harde... Ja, dat komt dan toch door defensie niet handig.
0: Dat was aangestoken door een kogeltje, ja.
1: Ja, nou precies, maar in Ede, die brandt daar een paar jaar daarvoor ook. Ja. Heel veel van die branden worden aangestoken. Dus ja, vertel het maar. Het is zo droog, dat wordt hem niet. Maar goed, Spanje code geel en niet vanwege de temperatuur. En toen dacht ik wil eigenlijk even weten waar het allerwarmst is at the moment. Weet je dat?
0: Nee, ik zou het niet durven zeggen.
1: Oké, Tsjechië, Oostenrijk. Oostenrijk zei jij net al.
0: Ja, Oostenrijk.
1: Tussen de 37 en 40 graden.
0: 41 graden, je was in Wenen.
1: Ja, en het is, weet je, op een gegeven moment... Je krijgt niks meer koel. Cool. Ik heb overal de luiken dicht. Het lijkt bij mij wel zo'n soort...
0: Heb jij geen airco in die...
1: Nee,
0: we
1: hebben geen huis. Okay. Nee, bij ons is alles over de 20 jaar oud. En
0: nou,
1: vandaar ook dat alles ermee stopt. Maar wij hebben geen airco. Okay. Nee, jij wel?
0: Ja, wij hebben het huis dus de bovendieping is geairco'd. En dan zetten we alle deuren open. En een woonkamer, daar heb ik geen airco. Maar dat is niet hoger, niet zo warmer dan 22 graden. Die koude lucht is zakt allemaal.
1: Voor mij begint het... Heerlijk. Überhaupt al met 25 graden. Ja. En dan moet het nog beginnen.
0: Als ik tussenmiddag kwam ik even thuis. En zat Kane, mijn hond, achter de voordeur te kwispelen. Die voelt helemaal koud.
1: Die heeft het echt lekker.
0: Ja, die vindt het geweldig.
1: Nou, dat is ook nog wel even belangrijk. Ja. Dat roep ik natuurlijk altijd met mijn programma. Maar je moet echt gewoon 's morgens vroeg gaan wandelen. En overdag niet hele wandelingen maken.
0: Nee, tuurlijk.
1: Even laten plassen. En vooral niet naast de fiets. Want honden kunnen niet zweten. Dus het is belangrijk dat ze in elk geval niet onwel worden van dit weer.
0: Ja, ik heb door een opmerking, maar dat komt straks leven. Gaan even muziek, gaan er weer uit, denk ik. Jij mag nog een tweede keer muziek draaien, zeg jij.
1: Een tweede keer?
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Twee keer achter elkaar.
1: Twee achter elkaar. Ja. Oh ja, dat is wel het makkelijkste natuurlijk uiteindelijk. Nou, toch een Frans nummer dan even.
0: La Vie en
1: Rose. Ondanks dat het nergens over gaat. Tot het volgende uur.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te sluiten.

Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat Aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: uur 2. Nee, 2 uur heet dat, hè?
1: Ja, uur 2, ja.
0: Ja, uur 2.
1: Zal ik van, beginnen met een vacature-alert?
0: Nou, vertel eens, meid.
1: Ja. We hebben hier een vacature-alert voor iemand die graag monteur wil worden. We zoeken iemand met de leeftijd vanaf 18 jaar. Nou, het gaat om een mooi resultaat verzorgen voor onze klanten. Het is natuurlijk ook belangrijk dat je dan weet wat voor resultaat. Het gaat over raambekleding, schilderwerk, vloeren leggen, behangen. Nou, volgens mij word je opgeleid en kom je in een hele leuke club terecht.
0: Goh, welke club is dat dan?
1: Nou, dat is Decorette Elburg.
0: Oh, okay.
1: Dus het beste wat je even kan doen is een mailtje sturen naar info@decorette-elburg.nl. 0525, want bellen kan ook. 683133. Of als je het niet meer weet, redactie@loomedia.nl, toch? Dan vissen wij hem hier er wel uit. Dus nou, ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Rob is op zoek naar jou.
0: Ja,
1: en nou, ik dacht, ik ga hem even voorlezen. Want ja, als ik zo voor eigen parochie
0: wat
1: trek.
0: Aardig,
1: hè?
0: Ja, dit is een soort sluitreclame, hè?
1: Is dit een sluikreclame?
0: Ja,
1: mag dat niet?
0: Hé, hey, maar we zeggen over reclame. Het valt me op dat er net was nog ineens 1 minuut aan reclame. Vorige uur hadden we 2 minuutjes aan reclame. Volgens mij moeten we toch even wat reclame maken voor, als je als bedrijf zijn een keer reclame wil geven in, of doen in Loe. Even redactie@loemedia.nl. En het is, valt best mee qua kosten. Hoeveel kost?
1: Nou, wat wel gek is, op donderdag zitten wij heel lang te wachten met al die reclames.
0: Ja, klopt. En dus nu is het een stuk rustiger.
1: Niet.
0: Maar misschien de volgende donderdag ook minder. Hoor. Dat terugloopt al een beetje. Maar
1: er zijn ook veel mensen met vakantie.
0: Er
1: hè?
0: Is een geweldige verkoper, Aart Withaar. En die komt graag als bedrijf zijnde naar jouw bedrijf toe om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, ik denk, weet je, hier in de buurt, iedereen die luistert naar de Loe. Dus,
0: zeker ons programma.
1: Dat dacht ik wel.
0: Dat dacht ik ook.
1: Dus. En als je dan nog even reclame wil maken.
0: Ja.
1: Wij vinden het ook leuk om wel eens even een nieuwe reclame te horen, of
0: ja,
1: niet?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja, ja. We gaan even, ik mag weer beginnen, denk ik, hè?
1: Ja, jij mag weer beginnen.
0: Nou,
1: ja.
0: Het is wel voor een vriendin voor jou ook.
1: Ja, Annemarie mag altijd.
0: Annemarie, take him over.

0: daar toch geen genoeg van krijgen, hè? Van wat? Annemarie.
1: Nee, zonder meer niet. Was ook leuk, dus een paar weken geleden hier in de uitzending.
0: Ja, dat was
1: of
0: heel
1: in de
0: leuk.
1: Studio is geweest.
0: Ja.
1: Toch even een kritische opmerking. Ik weet niet hoe het gaat. Ik heb het ook niet onderzocht. Maar we hebben in de stad hebben we knip. Midden op de stad zit de knip. Ja, voor de bekenners, mensen zijn de knip. Dat is gewoon de plein waar alle terrassen zitten en dat soort dingen meer. En er staat altijd bij zaterdag staat daar een viskar van Wippe. Wippe Koops.
0: Wippe.
1: Zo heet hij ook. Hij staat er geloof ik al 80 jaar na. Dus zo oud is hij. Hij is 78. En gegeven kwam er verleden week kwam er een bericht in vanuit de gemeente. Ik weet niet of het de gemeente, ja, wel uit de gemeente gekomen. Dat er een nieuw beleid is met betrekking tot staanplaatsen en toestanden als allerlei dingen. En dat die standplaats van Wippe uit de stad moet verdwijnen. En hij mocht dan eventueel op de haven staan, maar daar moest je op inschrijven. Nou ja, alle toestanden, als de hele wereld is zo over de gemeente heen gegaan. Algemeen Belang schijnt daar toch een stukje stokje ingevoerd te hebben. Nou, zeg inderdaad van, goh, het feit dat je bij standplaatsen opnieuw moet aanbesteden, alles is logisch. Maar Wippe, met zijn 78 jaar, die man blijven staan, zolang hij blijft leven.
0: Nou, dat vind ik ook wel een beetje terecht.
1: Ja, daarom.
0: Weet je, hij is toch gewoon het gezicht daar. Maar wat zou nou de reden zijn dat hij daar dan niet mag blijven staan?
1: Nou, het heeft met Europese wetgeving te maken. Je mag niet zo markten, mag je niet zo neerzetten. Tegenwoordig moet je een mogelijkheid tegen andere bedrijven zich ook aanbieden. En er is een heel nieuwe situatie gekomen waardoor die plek in de stad gaat verdwijnen. Op
0: maar waarom zullen we het makkelijk doen als het lekker moeilijk kan? Weet je, dat is toch...
1: Ik denk van ja, gewoon. Ik vind het wel leuk. Ze hoorden allemaal dat hij gewoon mag blijven staan.
0: Maar is er echt protest gekomen?
1: Ja, het is eind van de week is verleden week gebeurd. Dus toen is er her en der wat geschreven. En nou goed, uiteindelijk. Ik denk ook als de gemeente had gezegd van... doorgezet van ja, Wippe moet gewoon weg. Dat er echt een probleem was gegaan. Er was een burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan.
0: Weet je wat ik hoop? Dat Wippe 105 wordt.
1: Ja, daarom. Dat
0: duurt het nog
1: kan.
0: Heel lang voordat hij verdwijnt met die kar.
1: Het is toch prachtig. Wat betreft,
0: geweldig.
1: Eens even kijken, wat heb jij nog?
0: Nou, we moeten natuurlijk zo over B&B vol liefde. Ik had iets over koffers. Maar ik wou het even hebben over die Odyssey.
1: Ja?
0: Want daar ben ik geweest. Ja, en dan weet ik nooit of je...
1: Die moet ik nog opzoeken, hè? De geluiden kunnen we daarna wel doen. Jij
0: ja, dat kunnen we daarna doen. Ik weet nooit of je nou... Zeg je nou Odysseus of Odysseus?
1: Ik zou het niet wel.
0: Nou ja, de film gaat over Odysseus die met een stel mannen... Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Ik zal ook niet veel vertellen, anders gaan mensen niet meer. Troje binnenvallen. Het bekende feestje met het paard. Daar was ik al heel erg van in de Warwick. Want ik dacht, ik heb de film Troy gezien met Brad Pitt. En die zaten ook in dat paard. Toen ben ik gaan zoeken. En toen bleek dat allebei ongeveer 1200 voor Christus zich afspeelden.
1: Okay.
0: Maar het verhaal van Troy, daar klopt helemaal niks van. Daar is de helft gewoon allemaal van verzonnen en weet ik het allemaal. Dus dit is het echte verhaal van het paard van Troje.
1: Zeggen ze.
0: Ja, nee, dit is Zeus, komt erin voor en de hele boel.
1: Okay.
0: Het is een enorm spektakel. Eigenlijk zit er ook weer echt het verhaal van de mens in. Dat ik denk, ja, we kunnen er allemaal wat van leren. En ja, het is best wel de moeite waard om even te gaan kijken.
1: Ja, weet je wat leuk het verhaal is?
0: Nou?
1: Dat ook Urken aan meegedaan hebben.
0: Urk?
1: Ja, Nederlands inbreng helemaal aan alle kanten. En
0: met die boten. Ja, die komen uit Nederland.
1: En diegenen die het allemaal verfilmd hebben en alles. Dat is Nederlands inbraak aan het brengen.
0: Ja, dat heb ik inderdaad ergens gelezen. Wat trouwens wel een dingetje is, hè. Nou, voeren wij ooit eens met die Titanic op de zee. En als dat misgaat, dan gaat het goed mis. Maar deze mensen, die zitten in een soort notendop.
1: Ja,
0: allemaal bovenop elkaar. Ja, ja. Niet gehinderd door enige luxe.
1: Je weet niet hoeveel doodgegaan zijn natuurlijk. Toen was Facebook er nog niet.
0: Nee. Zij roeien nog echt. En dan gaat die, hoe heet het, die zeilen gaan uit. Ja. Dus zij roeien de zee op. En het is gewoon kanonnenhard werken daar.
1: Maar hetzelfde als de Vikings, toch? De Vikingen.
0: Ja, dat zal.
1: Vikingen kwamen in Malta. Toen ik op vakantie in Malta was, kwam Vikingen ook tegen.
0: In Nederland toch altijd de Vikingen?
1: In Malta. Nee, ook in ze kwamen in Zuid. Ze hebben in de tempels van Malta en alles. Daar zijn ze ook allemaal geweest.
0: Maar de meesten die kwamen wel om te plunderen. Met alle respect, deze jongens kwamen ook gewoon om te plunderen.
1: Ik ben er niet bij. Ja, want waarom zou je de zee op gaan anders?
0: Nee, maar weet je wat ik best wel erg vind? Kijk, je gaat dan naar Troje. Dat is onneembaar. Nou, zij verzinnen natuurlijk die list. Dat is geen geheim met dat paard. Daar wil ik ook trouwens nog even wat over zeggen. Je ziet dat paard daar. Nou, die is net zo groot als 3 van mijn paarden op elkaar. Er zitten 10 mannen in. Dat paard zit in de zee een stuk. Dus de helft verdrinkt. En dan denk ik van, ze hebben niet een leuk buffetje bij zich. Van, wil jij nog wat drinken? Heb je dorst? Want het is hartstikke warm. Nou ja, goed. Dus dat is een beetje ongeloofwaardig. Maar dit schijnt wel het verhaal te zijn van paard van Troje.
1: Nou, zullen we eens even luisteren naar de... Ik heb niet af voor tevoren geluisterd. Dus ik weet niet wat ik te horen ga krijgen. Maar goed.
0: Oh, dit is de
1: ik
0: intro, hè?
1: Dit schijnt de intro te wezen.
0: Nou,
1: ja, want
0: kom
1: ik moest
0: dan.
1: Hem,
0: eens kijken.
2: Tell me what you remember.
3: A wife, a son,
2: and then what?
3: We won the war. Help me go home.
2: This is a household waiting for master. I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
2: No, he's not.
5: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
2: You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard.
5: Who's looking after your wife and son?
3: Do you see?
5: My dad is coming home.
2: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.

0: I need everyone at his party dead. I can still save them.
1: Ja, je moet het eigenlijk even ondertitelen, hè? Want het is natuurlijk Engels, dat klinkt allemaal wel. Maar het is spektakel.
2: En dat zit je dan in een bioscoop die ook aan alle kanten trilt?
1: Nee, dat hebben we destijds bij Napoleon gehad.
2: Ja,
1: dat
2: is deze ook, maar dan moet je wel de juiste bioscoop nemen.
1: Nee, ja, maar het is niet altijd dat. Ik heb trouwens nog wel iets grappigs te vertellen voor mensen die nog gaan. Hij heeft een hondje en die krijgt hij als pup. En het grappige is dat, dat is een hondje met hangoren en een beetje cockerspanielachtig dingetje. Nou, dan zie je dus die volwassen hond en zo maken mensen ontzettende fouten in films. En dan is het een soort terrier met zijn oren recht overeind. Dat hondje, dat puppy, heeft zachte haren en dit is zo'n ruige vacht. Ik had gelijk zoiets van, ja, lekker dan. Dus dat vind ik, dat is een beetje hetzelfde als je een middeleeuwse film maakt en mensen hebben dus een smartwatch om. Weet je, dat kan niet.
2: Klopt, ja.
1: Dat was mijn enige commentaar. Oké.
2: Nou, goed.
1: Maar wel even kijken, als je een avondje even lekker weg wil.
2: Misschien in de toekomst, maar komt ook wel een keer op de
1: video. Nee. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ik vind dit eigenlijk geen film om op tv te kijken. Nee, zo zijn er een aantal films in de geschiedenis. Hè, Soldaat van Oranje is natuurlijk leuk als je die op tv kijkt. Maar die moet je eigenlijk ook gewoon, dat is natuurlijk ook voor de pruimetijd. Dat soort films moet je gewoon in de bios kijken. Jurassic Park, verzin het allemaal. Dat vind ik echt.
2: We gaan het meemaken.
1: Ja, dat vind ik.
2: Hé, maar het duurt wel 3,5 uur die film, geloof ik.
1: Ja, hij duurt heel lang. En het lullige is ook, je moet... wij gingen om 6:10 al. Dat is natuurlijk de
2: Of een rare tijd. Is dat zoals vroeg of zo?
1: Nee, 6:10 s'avonds. Maar het alternatief was iets van 8:00. En die film duurt bijna 3:00. En dan doen ze ook nog oeverloos reclame en de hele zooi. Dus je zit daar wel even. En er is ook nog een pauze ter info.
2: Ja, droom. Weet je trouwens, Willem van Oranje, daar ben ik ook geweest. Was het ook weer in Delft. Die hebben ze al 2 keer ingekort.
1: Film?
2: Ja, de heet het, de musical.
1: De musical, dat duurde gewoon te lang.
2: Toen ik zat, was het 2 keer 1,5 uur met een pauze. Nou, dan val je gewoon in slaap. En nu zit u 2 keer 1 uur. Nou, maar, 2 keer iets meer dan 1 uur.
1: Wij zijn ook niks meer daar gewend. Nee, de Matthäus Passion duurt toch ook 7 uur?
2: Nou, daar zou ik ook naartoe gaan.
1: Nee?
2: Wel in Italië schrikken, hè?
1: Pizza. Nou, wat is er?
2: Pizza. Die toren. Pizza. Die toren.
1: Is Pisa naar beneden gekletterd?
2: Nee, maar dat was wel een aardbeving. Dus ze geschrokken zich de apenzuur. Dus die toren is nog schuiner gaan hangen. Nee, die is gefundeerd, dus je kan niet meer omvallen. Maar goed, je zal er wel schrik. Als je dan in dan loop je bij de toren van Pisa, hartstikke scheef. En dan heb je ook nog eens een keer een aardbeving.
1: Ja, maar ja, goed, er staan heel veel mooie dingen daar. En als dat allemaal omvalt, is wel eeuwig zonde, toch?
2: Ja, oké, dat ben ik met je eens. Maar goed, het is... Vorig weekend werd Napels getroffen door de krachtigste aardbeving, 4,7 in de 4 decennia. Dus 26 mensen raken te gewond. Dus ja, goed, bij Pisa dus. Maar hij staat er wel. Dus het gaat nog goed.
1: Het staat er nog. Ja, goed, dus je kunt nog... Het is code geel in Spanje en het is dus code geel in Italië vanwege de toren van Pisa.
2: Nee, niet vanwege de toren. Die toren stort echt niet meer in elkaar. Want die hebben gewoon noodverdingen.
1: Nou, dat moet je nooit zeggen. Want straks dan zet jij het nieuws aan. Oh, moet u nu horen. Hij is alsnog... je weet het niet, hè?
2: Dat is zo... ik voel me zo verdomd alleen.
1: Nee, ik ben aan de beurt.
2: Nee, helemaal niet.
1: Ik heb nog geen 1 liedje gedraaid.
2: Ja, maar jij wou dat die muziek
1: hebben. Ik zit op 0.
2: Jij wou die Odessa hebben.
1: Wat
2: van jou?
1: Zitten wij hier te doen? Wat
2: Oké, kom maar even.
1: Ja, zie je wel. Ik mag eerst.
2: Eentje.

0: dit nou Spaans? Was dit nou Italiaans? Was dit...
1: Cinco de la mañana.
2: Zeg het maar.
0: Ik weet het niet.
2: Dit is Tastu. Ik denk een beetje Spaans.
0: Oh, okay.
2: Zo niet maken we er Italiaans van.
0: Nou, voor mij was het Italiaans.
2: Denk je dat?
0: Ja, ik heb Italiaans geleerd.
2: Oké, nou dan is het Italiaans.
0: Nee, ik weet het niet, joh.
2: Jij weet het niet. Nou, ik heb iets gevonden over koffers. Jij hebt gevlogen. Wat heb jij voor koffer? Wat voor kleur?
0: Nou, het verhaal van koffer, blauw.
2: Nou, dat is dus de grote ellende. Op de bagagecarousel lijkt elke koffer op elkaar. Zwart, nee, donkerblauw of grijs.
0: Nee, ik had lichtblauw. Ik zei blauw, maar het lichtblauw.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, Ryanair trekt aan de bel en vraagt passagiers om hun koffers beter herkenbaar te maken. Ik herken dat wel trouwens. Want ja, weet je, je grijpt maar zo de verkeerde.
0: Oh, twee hele grote witte letters staan erop. Dat kan niet missen.
2: Die ja. Nou, waar ik wel een beetje om moet lachen. Zij pretenderen koop een paarse, een roze of whatever. Of doe er zo'n band omheen. En de laatste keer dat ik gevlogen heb, hadden wij zo'n band om die koffer.
0: Ja.
2: Omdat die natuurlijk ook niet meer op slot mag. En als het een oudere koffer is, kan die ook nog open vliegen. Maar die banden waren er wel mooi afgejat. Dus Ryanair, dat helpt niet zo als jullie die dingen eraf trekken. Maar goed, doe maar. Donkere bagage, niet handig. En het kost dus ontzettend veel geld om het weer voor elkaar te krijgen. Heb jij al eens de verkeerde koffer meegenomen?
0: Nee, nou nooit. Ze hebben je nodig. Nee, nooit. Ik heb daar geen last van.
2: Nee? Jouw koffer meegenomen? Nee, of dat je geen koffer had?
0: Ik heb vroeger heel veel gevlogen. De laatste 10 jaar niet meer. Maar elke keer een maand was ik wel ergens in de andere kant van de wereld.
2: Ja?
0: En ik heb nog nooit probleem met mijn bagage.
2: Nooit dat hij weg was of zo. Nee. Nou, het lijkt mij heel irritant als iemand je koffer meeneemt en jij gaat op vakantie en je hebt gewoon helemaal niks.
0: Nee,
2: je mag ook niks meer in je handbagage doen.
0: Je kan er een onderbroek in stoppen en je kan er van alles
2: in stoppen. Ik heb lenzen natuurlijk. En voor mij, weet je, die zooi kan ik dan nog wel kopen als het echt... moet. Maar lenzen en een potje vloeistof, ik kan met de meeste vloeistoffen werkt bij mij niet. Dus dat is echt een probleem.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, misschien ik mazzel heb gehad. Dat weet ik niet. Maar ik heb nog nooit enig probleem gehad met mijn spul.
2: Oké, nou, Ryanair trekt aan de bel en ik trek aan de bel bij Ryanair. Dat ze gewoon die banden eromheen moeten laten zitten. Ja. Dat,
0: die hebben ze er niet afgehaald, hoor.
2: Ze hebben ze die dingen wel eraf gehaald.
0: Hoe weet je dat nou?
2: Nee, wie doet dat anders?
0: Ja, misschien waren ze wel mooi. Mooie banden.
2: Nee, niet per definitie heel mooi. Maar wie haalt dat er dan af?
0: Ja,
2: die Mercury, die werkt niet meer bij de... weet ik veel wat.
0: Weet ik niet, maar goed. Het zij zo, maar ja, oké.
2: Oké, dan moeten we nu denk ik toch maar iets gaan vertellen over B&B Vol Liefde.
0: Dat kan. Even kijken, ik heb ze hier.
2: Namelijk helemaal in. En
0: ja,
2: ik kijk ook niet vooruit.
0: Zoals gewoon op een rijtje afgaan, Caroline.
2: Ja, jemig.
0: Dat is die mevrouw die met perkament een gezicht.
2: Ja, die is van perkament, is ze. Dat klinkt heel erg onaardig. Maar wat ik niet aardig van haar vind, is dat elke man die daar komt, moet een prachtig wit gebit hebben. Dat is ook wat zij heeft, maar de rest, ik weet het niet. Maar zij is opgevuld met die lippen, toch?
0: Ik weet niet wat het ziet er allemaal niet uit. Maar goed.
2: Nee, nou ja, goed.
0: Ik vind ook dat ze een heel veel vervelende manier van ideeën heeft.
2: Nou ja, wat ze tegen haar gast zei, die overigens in een t-shirt loopt van Man bijt hond.
0: Ja.
2: Dus
0: oh ja?
2: Dat schiet ook al niet echt op. Dat ze zijn tanden niet mooi vindt. En dat hij dus maar voor 15.000 euro die tanden moet laten veranderen.
0: Ja. En zou die man dat gaan doen?
2: Weet ik veel. Dat vond ik niet aardig. Hij loopt de hele dag te klussen. Dat vind ik ook een dingetje. En nou nodigt hij haar uit om gezellig naar het eten te gaan. En dan zegt ze, ja, dat hoeft voor mij allemaal niet.
0: Nee, dat zei ze niet tegen hem. Hè. Dat zei ze op de tv.
2: Ja, kom op zeg. Wie vindt uit eten nou niet leuk?
0: Ze gaan lekker naar de Japans toe.
2: Heb je gezien hoe dat eruit zag, dat restaurant?
0: Nee.
2: Dat is dramatisch.
0: Nou ja,
2: aquarium is het.
0: Haar jurk vond ik wel mooi.
2: Ja.
0: Hele witte jurk had ze
2: aan. Maar dan moet je eigenlijk een beetje afvallen als je zo'n ding aantrekt.
0: Ja, dat zei jij.
2: Dat zeg ik dan wel.
0: Timothy.
2: Ja, die stuurt die gozer met al die tattoos naar huis.
0: Ja. En die ander gaat weg, hè? Die gaat de Curaçao toe, een of andere.
2: Ja, nee, maar dat is toch voor een time-out, die jongen uit Deventer.
0: Ja, ja, klopt, ja.
2: Dus, maar denk je dat dat wat wordt tussen die twee?
0: Ja.
2: Dave heet hij, hè?
0: Ja, nou, ik vind die Timothy, ik vind de griezel van de gil.
2: Ja, nou, wat wel grappig is, ik vond steeds dat hij op Gordon lijkt.
0: Ja.
2: En ik dacht misschien...
0: Het kan niet meer overweg, maar goed. Nou ja, het gaat niet werken.
2: Nee, maar Gordon heeft er zelf ook iets over gezegd.
0: Ja, ja.
2: En ik heb het ergens...
0: Mag je straks even opzoeken.
2: Ja, dat ga ik even opzoeken. Dus dat komt zo meteen. Maar ja, ja, wat moeten we er nou van zeggen?
0: Niks.
2: Oké.
0: Okay. Dat vind ik... Ik vind wel dat als ik al iedereen op rij zie staan... Die 8 hebben de waarde tot 12...
2: 2, 4, 6, 8.
0: Ik tel 8 voor mij, wel 12. Maar goed, ik zie nu een lijstje. En ik vind wel allerlei verschillende personaliteiten. Of andere merken al. Ja, niemand lijkt op elkaar. Qua doen later.
2: Nou, dat vind ik dan nog wel weer prettig. We lijken allemaal veel te veel op elkaar. Ik heb de reactie van Gordon gevonden. Dat was mijn tekst trouwens ook. Hè? Dat ik zei van hij praat als Gordon. Hij lijkt een beetje erop. Waarom begint hij niks met Gordon? Maar goed, inmiddels heeft Gordon via RTL Boulevard zelf gereageerd. Het blijkt niet de enige te zijn die dat gezegd heeft. Nou, hoewel hij het datingprogramma zelf niet actief volgt, werd hij op Instagram door Timothy zelf benaderd. Onder een bericht over kaviaar. Nou, Gordon gaf lachend aan dat de vergelijking wel te snappen is en noemde hem met een knipoog een vervelende jongen met leuke humor en een heel aardige gast. Maar ik geloof niet dat Gordon erin gaat trappen. Dus, nou ja, dat.
0: Nisha.
2: Ja, Nisha. Ik kan haar voornaam niet onthouden en Tara wel, omdat mijn kat Tara heette. Dus Nisha, wie noemt zijn kind nou Nisha Tara?
0: Ja, oké, goed. Maar goed, wat vind je daarvan?
2: Er zijn alle Merels, Kevins en weet ik wat gebleven. Ja. Ja.
0: Dus volgens mij is het een 5-nummer.
2: Ik weet het niet. Ze had haar eerste visite was een hele stijve vrouw.
0: Die ging er gelijk uit.
2: Ja. Nu heeft ze iemand die lijkt ook op een BN'er. Die lijkt namelijk een beetje op Annette van Tricht. Moet je zomaar eens even opzoeken.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik denk dat hem ook niet gaat worden.
0: Nee, nee.
2: Maar
0: nee,
2: volgens
0: nee.
2: mij is nummer 3 op komst. En dat is het ook, want meer heeft zij niet.
0: Oké, okay, nou goed, we gaan even afwachten.
2: Ja.
0: En hebben we er nog eentje, Paul?
2: Ja, Paul word ik een beetje sad.
0: Die heeft al
2: van.
0: 2 vrouwen naar huis gestuurd. Of zijn al weggegaan beide? De 3 vrouwen? Of...
2: Paul is volgens mij een schat. Alleen Paul, daar moet een beetje initiatief in. En Paul is volgens mij nog niet over het verlies van zijn vrouw heen.
0: Nee.
2: Dus zijn dochters hebben hem opgegeven. Maar volgens mij is het te vroeg voor Paul. Hij wil het wel heel graag. En hij wordt van alles emotioneel. En hij vindt het moeilijk. En de ene praat te veel en de ander te weinig. Enzovoort. Ik vind het lastig.
0: We gaan even een stukje muziek tussendoor draaien. Ik voel me zo verdomd alleen.
2: Oh, is dat voor B&B Vol Liefde?
0: Ja, ook ja.
2: Oké. Okay.
0: Deze zouden we doen.

0: Numinia.
1: Ja.
0: Nou, dat is in ieder geval die jij leuk vindt. Toch?
1: Ja. Dat is ook uit mijn jeugd, hè?
0: Is dat Numinia?
1: Nee.
0: Maar dat was
1: zo verdoemd alleen.
0: Oh, oké. Okay, ja.
1: Ja.

0: daar zijn wij mee groot geworden.
1: Ja, we gaan even door met B&B voor liefde Elina. Eline.
0: Ja, daar weet ik niet zoveel van. Is die in beeld geweest? Die had een jongen die met groene vingers en die ging allemaal aarde in die planten stoppen.
1: Ja, klopt, ja.
0: En verder heb ik er niet heel veel...
1: Nou, die is al twee keer niet geweest. Het zal vanavond wel komen dan.
0: Ja, nou ja, die jongen is overigens alweer naar huis. Dus daar zijn we dan helemaal klaar mee.
1: Dan gaan we over Fretje praten.
0: Ja, Fretje. Ja, wat moeten we daarvan? Fred Tonijn noemt mijn grote held Rick Eversen.
1: Ja, oké. Ik vind hem een leuke kerel. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik zag gisteravond even dat hij afscheid nam van die mevrouw die... Ja, ik noem hem Stuurs. Ik weet niet of je begrijpt wat Stuurs is, maar goed.
0: Stuurs?
1: Maar, ja, Stuurs.
0: Ja, die was er niet blij mee, wou je zeggen.
1: Nou ja, dat was gewoon raar. Nee, ik mag niet zeggen raar mens. Maar goed, maar hij wist het wel goed te vertellen.
0: Nou, ze hebben allemaal een cursus gevolgd hoe je afscheid neemt van iemand. Okay. Want ze begint, dat doet Caroline ook. Ik vind je een hele aardige, leuke man. He, die chef was daar.
1: Oh ja, Chefke.
0: Ja, Chefke. Je bent een goede chef en je bent een leuke dingen. Maar komt er dan? Ja. Nou ja, en dan weet je het wel. Ja. En dat deed Fred ook. En dat, zo werkt het natuurlijk ook. Als je gelijk begint van ik ben er helemaal klaar mee. Dat is niet heel aardig.
1: Nee, het werkt
0: ik kan daar ook wat van leren van zo'n programma. Dat je gewoon zegt van dankjewel dat je helemaal hier naartoe bent komen reizen. Bla-di-bla-di-bla. Nou ja, goed. En dan zeg je maar... En dan weten we, maar het begint natuurlijk al met, heb je even een momentje?
1: Dan weet je het al.
0: Of zullen we even zitten? Ja, dan weet je ook al genoeg. Ja, maar goed, doe maar.
1: Hey, ik heb wat nieuws over, althans nieuws, extra informatie over Fred.
0: Oud.
1: Fred is in 2000 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, dat komt toen
1: Ken je die nog, Matthijs?
0: Ja, natuurlijk, dat komt toen nog.
1: Ja, die komt weer terug. Oh. En wat was de aanleiding? Zijn bijzondere onderwatermuseum op Bonaire.
0: Oh, is dat al bij B&B voor liefde geweest?
1: Ja, het is een klein beetje zoals kind water. Is je onder water heb je een klein beetje gezien. Maar volgens mij gaat het nog komen. Maar die heeft gewoon een onderwatermuseum in Bonaire. Dus dat is gewoon dus allemaal plantjes en weet ik wat allemaal. Maar goed.
0: Mag ik even wat zeggen?
1: Ja, vertel.
0: Hij heeft een onderwatermuseum daar. Ja? Het tweede wat hij heeft, een tuk-tuk. Waar die keihard lawaai in.
1: De tuk-tukkie.
0: Ja, en man, wat een lawaai. Echt, jongen, dat ik denk van nou, het zal wel. En dan heeft hij een kippenbus.
1: Ja, nou, die kippenbus vind ik mooi.
0: Vind je dat mooi?
1: Ja, daar verdient ze geld mee.
0: Ja, nou, ik vind dat dus ook niks. Ja, trouwens, heb je dat nog meegekregen? Want die vrouw, hij verkoopt halve kippen en hij verkoopt hele kippen. En zij was zo dom om een halve kip in de zak van een hele kip te stoppen. En daar knapte hij totaal op af.
1: Moet
0: dat we het
1: ook
0: even scherp hebben.
1: Ja, maar het is wel zijn passie. Kippetjes.
0: Ja, die vrouw ook. Ik weet het niet. Zou het wat worden? Heet ze Yvonne?
1: Ik denk dat het wat gaat worden tussen Yvonne en Fred, ja.
0: Ik weet het niet, want hij vindt dat ze de mond moet houden.
1: In het begin had hij behoorlijk... Hij heeft ook een paar keer tegen haar gezegd, je moet eens even rustig aan doen.
0: Ja, maar als zij niet zo in elkaar zit, doet ze het niet rustig aan. Dat wordt niet wat.
1: Gaat horen. Zij past wel hem aan ook een beetje.
0: Nou, ik ben benieuwd wie de volgende is. Maar ik heb wel het gevoel af en toe bij die gasten, als ze dan zeggen, kom maar. Of,
1: dan is het over.
0: Maar dan denk ik al, dat wordt niks. Waarom laat je die helemaal naar Bonaire komen? Dat wordt niet wat.
1: Oké.
0: Nou ja, goed.
1: Als ik op die leeftijd was en ik zou ook vrouwen zoeken, dan zou ik ook 4 of 5 vrouwen laten komen. Dan heb ik in ieder geval even een keuze.
0: Nou ja, weet je, het schijnt. Want de volgende is Iris. Die schijnt hele mooie potten te kunnen bakken. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik heb dat wel gehoord uit zeer betrouwbare bronnen. En ik denk dat zij ook meedoen, natuurlijk om hun tent een beetje te kunnen
1: promoten.
0: Begrijp
1: ik, ja, dat is logisch. Ja,
0: ja. Maar goed. Jij moet wel een B&B hebben op het moment dat je zoiets wil.
1: Ja, klopt.
0: En dan moet je eerst ook nog iets heel aardigs. Dan moet je tegen José zeggen, ik vind jou heel aardig. Maar dat moet je dan wel even doen.
1: Ja, nee.
0: Ik krijg zo meteen een bericht van José. Ja,
1: dat gaat niet werken.
0: Dus dat komt niet goed.
1: Maar Iris dan?
0: Ja, nou, Iris had een man. Ik ben zijn naam vergeten van 55. Die naar mijn idee. Wat is dit allemaal zeg?
1: Ja, ze blijven jou bellen. Maar Iris is een hele leuke vrouw, vind ik. Alleen heel erg zenuwachtig. Nou, die is echt...
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik heb het gevoel dat... Maar dat is mijn gevoeletje. Dat Iris, ja, die kreeg mooie bloemen en die kreeg nog iets. En vond ze helemaal geweldig. En ik weet niet of ze het wel zo geweldig vond.
1: Nee, maar ze was wel overdonderd daardoor. En dat, ja, nou goed. Ik denk, ja, oké,

0: keuze.
1: Maar die man, die is 55 en die ziet eruit als 65.
0: Oké. Okay. Zij ziet eruit als 40.
1: Dat bedoel ik. En ze is 53?
0: Dat weet ik niet. Ik zou niet
1: maar
0: weten.
1: Goed. Ze heeft in elk geval de tent voor je opgezet. Dus dat is heel leuk. Ja, en dan moeten we eigenlijk
0: dat zijn die twee tenten die ze achterin in de tuin gebouwd hebben. Ja.
1: Sheiris is het zo ongeveer. Ja. En dat zegt ze ook over die mannen. Als die dat niet trekken, dan hebben ze vette pech.
0: Ja, maar dan heb ik er nog eentje. De Thomas, die zet ze in een kelder.
1: Ja, echt jongen.
0: Ik zou meteen naar huis gegaan zijn. Nou, ik ga een hotelletje zoeken.
1: Ja, want hij had eerst dus die ene sportieve vrouw die later ook nog zei dat ze helemaal voor hem gemaakt was.
0: Oh ja, dat verhaal,
1: Maar dat hij het allemaal niet begreep enzovoort. Maar zij kon dus vertrekken. Ze had net zo'n soort hond als hij. En nu kwam er een hele knappe mevrouw.
0: Ja.
1: Maar die stopt hier in een soort Dutroux-kelder, man. Dat is er niet te geloven.
0: Ja,
1: kan je nog herinneren dat de vorige afleveringen... Daar zat ook een vent en die was ook zo braaf. Die deed ook altijd alles. En die zat op een gegeven moment in het ketelhok.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dat was in Griekenland. Was dat. Op Korf. Ja, inderdaad.
1: Nou ja, zoiets. Ja. Nou ja, als ik het zo zeg, dan weet je het. Maar goed, die Thomas die gaat met haar een patatje met appelmoes eten. En ze doen een kaarsje aan. Dat ik denk, dat is een goed begin. Dat belooft veel. Ik weet het niet. Weet jij het?
0: Nee, ik weet ook niet. Ik denk...
1: Als ik bij Thomas zou komen en die zou me in dat ketelhuis mikken...
0: Dan zou ik meteen...
1: Ik zou echt al gewoon gelijk afbranden.
0: Ik zou klaar zijn, zou ik een hotel toe gaan. Zou ik de duur bellen en zeg ik wil een hotel toe.
1: Ja, maar die andere vrouw ging toch weg? Waarom moest zij dan in dat enge hok zitten?
0: Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar goed, het liep een beetje langs haar heen. Zij moest eerst...
1: Zoals moe van de reis zeggen. Ze was de koffer kwijt en was het allemaal.
0: Wat voor muziek heb jij staan? Jody Bernal?
1: Nee, natuurlijk gewoon Money for Nothing van Dire Straits. Ik weet niet waarom ze die... Nou, die past eigenlijk wel bij onze grote vriend Timothy, of niet? Money for Nothing.

0: Sandro en Ruud, dat is...
1: Je hebt van die eindeloze muziek. Dat gaat gewoon door. En plots stopt dat gewoon.
2: Eindeloos. Dat is niet over,
1: eindeloos.
2: Dit maar 4 minuten.
1: Daar...
2: Kon je namelijk weer even wat opzoeken. We gaan het even hebben over inbrekers.
1: Ja.
2: Nou, ik vond het wel een mooi stukje. Kijk, wij moeten allemaal geld in huis halen van Rutte. Hoeveel?
1: Ik weet het, ik hoor dat niet.
2: Nou, Rutte die heeft dat gezegd, want als we natuurlijk een crisis krijgen, dan kun je met je dubbeltjes nog bij de telefooncel gaan bellen. Want die staan er ook niet meer. Ja. Maar goed, dat. En, nou ja, goed, dan heb je dus weer contant geld in huis. Dat heb ik eigenlijk nooit. Maar als je dat hebt, dan denk je, ik ga hartstikke slim bedenken waar ik dat allemaal ga verstoppen. Want inbrekers, die vinden het dan niet. Nou, ter info, dat vinden ze dus allemaal wel. Als je het geld onder de matras, achter de schilderij, verstopt, dat zijn precies de plekken waar inbrekers direct kijken zodra ze binnen zijn. Nou, en dan heb je bijvoorbeeld een kluisje. En zo'n kluisje zit niet altijd vast. Nou, dan nemen ze gewoon die hele kluis mee. Dus dat schiet dan ook lekker op. Ook voorraadpotten, sokkenlades, enveloppen in boekenplanken zijn zo voorspelbaar dat het klinkt heel erg slim, maar dat is het niet, ter info. Ik weet niet waar het wel moet stoppen. Misschien in de oorlog deden ze dat veel, hè? Tussen planken in een vloer of ergens metsel het in.
1: Gewoon, je kan het veel beter gewoon laten liggen.
2: Op tafel, ja, dan heb je ook niet veel schade.
1: Er kan niks gebroken, maar een ander verhaal is, ik heb...
2: Verspreiden is overigens beter dan verstoppen, dus dat. Of leg het op tafel, ja?
1: Ik heb monteurs rondrijden bij mij en soms zijn er klanten niet thuis en et cetera, et cetera. En er wordt 9 van de 10 keer wordt gezegd, van, ik leg de sleutel onder de bloempot.
2: Ja, bloempot wordt heel veel gedaan. Ja.
1: Bij jou ook? Of onder de mat?
2: Nou, ik heb geen bloempot. Okay. En ik heb ook geen mat. En ik zou hem daar dus ook nooit neerleggen. Ja. Buiten dat moeten ze bij mij ook nog een keer door het alarm heen. En als dat al lukt, dan hebben we Noah.
1: Hank ook. Dat moet je eerlijk worden. Ik krijg ook vaak klanten. Ik krijg sleutels.
2: Mm-hmm.
1: En er is een labeltje eraan hangen.
2: Ja.
1: Nou, het eerste wat ik doe is het labeltje eraf knippen. Staan ze me aan te kijken in de show. Wat gaat u nou doen? Zeg, ja, goh, ik ga geen adreslabel eraan hangen. Zeg, we hangen ons eigen labeltje aan met gewoon één naam en meer niet. Maar ze stellen voor dat die monteur zijn sleutel verliest of zo. Dan kan je dus dat... dat is wel slim eigenlijk. Ja.
2: Nou, het is net zoals met je hond. Hè? Je 06-nummer nog even erop. En alle informatie die van toepassing is. Misschien ook gelijk nog eventjes de code voor het alarm.
1: Ja,
2: nou, dan
1: klopt.
2: Ben je er toch?
1: Ja, dus inderdaad is dat betreft. Maar ik heb inmiddels wel geleerd dat Midden-Nederland het hoogste inbraak gebeuren heeft. Dat heb ik ook. In deze regio wordt het vaakste ingebroken tijdens de zomervakantie.
2: Nou, en hoe maak je het dan moeilijker? Bij mij is er 2 keer ingebroken. Nou, dus dat is niet echt heel fijn.
1: Nee, nou, ja, weet ik niet. Ik heb dan zelf een beveiliging in huis. Dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen inbreken. Maar er is in ieder geval gereageerd de meldkamer. En het hoeft helemaal niet zo duur te worden. Want ik betaal, ja goed, het ligt dan wat duur, niet duur. Maar ik betaal €30 per maand. Daar heb ik mijn beveiliging, alles. En ik
2: heb ook een meldkamer.
1: Hoor.
2: Hij gaat gelijk op mijn mobiel.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat er gedonder is met dingen, dan krijg ik ze aan de telefoon. En dan kunnen zij ook direct reageren.
1: Dat hoeft helemaal
2: dus
1: niet zo duur te wezen. Maar ja, €30 is voor de een wel duur en de ander niet. Dus dat blijft altijd een beetje...
2: Nee, maar vaak hebben die mensen natuurlijk gewoon ook geen alarm. Want jij hebt dan een alarm, dat kan niet anders. Hebben dan vaak ook geen alarm.
1: Maar goed, ja, hoe hou je er tegen? Ik weet het niet.
2: Nee, ik denk, weet je...
1: Goed inbraak, hangen sluitwerk is natuurlijk heel goed.
2: Nee, je kan ze alleen maar moeilijk maken. Dat is hetzelfde met die afrastering voor de wolf. Je kan ze alleen maar moeilijk maken. Je kan nooit voorkomen dat er iets gebeurt.
1: Heb je dat gelezen dat iemand een zombiewolf gezien heeft?
2: Een zombiewolf?
1: Nee. Ergens in Ede of zo. Was hij in het fietsen en wandelen was hij mooi. Je moet even op Facebook kijken.
2: Of was het verkleed aap?
1: Nee, er kwam een zombie. Hij noemde dit een zombiewolf. Maar er zijn wolven. Er zitten sommige wolven die helemaal kaal zijn.
2: Maar dat vind ik zielig. Maar dat is toch geen zombie? Dat is een kale wolf.
1: Hij noemde een zombiewolf.
2: Ah.
1: Op de raadjournaal was
2: dat.
1: Nee,
2: maar dat is best zielig trouwens. Ja. Want die wolven, die hebben iets, hè, waardoor... En ja, dat is toch zielig. Dan verbranden ze. Dat is
1: ja,
2: allemaal
1: dat
2: waardeloos.
1: Ja, goed. Nou, wat weer nou? Een wolf die een paard opvreet of een zombiewolf?
2: Nou, wil het allebei niet.
1: Nou, we gaan even luisteren. Ik moet gaan.
2: Ja, ga maar.
3: Het licht gaat

0: gaan.
1: Ik moet gaan.
2: Echt, nu.
1: Staat iemand ons achter te hijgen. Dat is Ben met Stemloos.
2: Dus ik zet Wicked Game vast aan. Daar had ik me zo op verheugd.
1: Is dat zo? Wicked Game?
2: Een beetje
1: hoe lang is die dan?
2: Op de achtergrond. We hebben 26 seconden om door te kleppen. Okay, en dan gaat hij pas zingen. Dus dat duurt eindeloos.
1: Ja, is dat
2: dus
1: zo?
2: We gaan geen nieuws item meer doen.
1: Volgens mij maar 3 minuten.
2: Nee, 15, 14, 13.
1: Oh, okay,
2: en als dat klaar is, dan gaat hij
1: wat heb je
2: vertellen.
1: Nog te melden?
2: Nee, niks meer.
1: Niks meer? Wat
2: nee,
1: dan?
2: Ik moet gaan naar Pommelien thuis.
1: Wat heb je donderdag?
2: Donderdag ga ik mijn podcast bespreken.
1: Oké, nou geweldig.
2: Ja.
1: Dus dan zien we elkaar donderdag weer.
2: Ja, podcast over dieren. En wat heel erg leuk is, de fragmenten die ik heb zijn nog niet op de radio geweest.
1: Nou, geweldig.
2: Dus die zijn nieuw.
1: Nou, goed. We gaan het meemaken.
2: We gaan het beleven.
1: Luisteraars.
2: En jij dan? Wat ga jij doen
1: dat
2: donderdag?
1: Weet ik nog niet. Ik ga musicals zou ik doen.
2: Nieuws wat?
1: Musicals zou ik doen.
2: Musicals? Ja, want, dan kan ik gaan.
1: Inderdaad. Ik moet gaan. Ja, je moet gaan.
2: Ja.
1: Want de komende 3 weken heb ik geen gasten voor uurtje factuurtje.
2: Oké.
1: Okay. Dat maakt niks aan het einde. Ja, natuurlijk wel. Oh. Gewoon gezellig praten.
2: Dank je wel.
1: En je hebt zelf gezegd, dan blijf ik erbij zitten bij die musicals. Dan leer je ook tenminste een beetje wat.
2: Dat hebben we nog niet beloofd. Dat hebben we nog niet bedacht.
1: Dat heb je wel gezegd. Maar dan leer je tenminste een keer wat. Krijg je andere muziek te horen. Nou, luisteraars, een heel prettige avond.
2: In elk geval geen Pommelien.
1: Heel prettige avond. En ze heeft ook in de musical gezongen.
2: Nee, die heeft geen musicals gezongen, Pommelien.
1: Nou goed, heel prettige avond. En tot in ieder geval tot volgende dinsdag.
2: In elk geval tot donderdagavond.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Secuur Vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Green Master.

En nou was de gesmeerde bliksem uit de vieren. Jullie laaie voddenballen. Nou, komt er nog wat van?

0: Maar dan komt het mooiste moment van de hele dag. Ja, als je me 's avonds in onze kooien duikt. Want dan komt onze commandant hoogpersoonlijk binnen en heeft voor iedereen een vriendelijk woord over. Zoals, Nico, hoe staat het met je verkoudheid? En jij, vergeet jij je moeder niet te schrijven, Karel? En Jan, mijn jongen, zal ik jou nou eens lekker toestoppen? Ach, ach, ach, wat heb je toch een droge hoest. En hij besluit met een vriendelijke snoet.
1: Ahoy!
0: Als hij tot slot het licht uitdoet.
1: Zo zoet.
0: En de eerste de beste, die nou nog het lef heeft om één keer zo'n laadklep open te doen, die krijgt onmiddellijk 6 weken zwaar van me. Is dat begrepen?
1: Ja, commandant.
0: Mooi. Dan wens ik jullie wel te rusten.
1: Wel te rusten, commandant.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij, we gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
6: Het departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of door

0: naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Nol aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, die Willem Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. En ja, dankzij dan Dries Smit voor de afgelopen 3 uur. Ja, gewoon lekkere zomerradio. Ja, want sporten, ja, dan nog even nog een weekje of 3, 4 wachten. Dan, dan begint het voetballen weer. Wat dat gaat, ja, hey. Maar wat gaan we lekker doen? Gewoon lekker de muziek draaien. Die betrekking heeft op de datum van vandaag 1 augustus. En alle muziek die we de komende 3 uur die voorbij komen, die hebben allemaal te maken met de datum van vandaag, 1 augustus. Behalve die platen van de Cats. En de volgende plaat die je gaat draaien is van Roy Orbison. Maar we begonnen natuurlijk met Alan Schijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. De George Baker Selection met Wild Bird. En het zal ongetwijfeld weer een groot hit worden voor George Baker en zijn hele complete selectie. Maar ik heb het al gezegd, Roy Orbison. Ja, voor het eerst opgenomen door Roy Orbison. Ja, see you as my ring.

Ja, wat een stem, hè. Roy Kelton Orbison. See where's my ring. We gaan naar een eerstejarige. Ja, die wordt vandaag 84 jaar. Dat heb ik het goed? Ja, Willem, dat heb je helemaal goed. Het is de bassist, of het was de bassist van de Motions. Want ja, die bestaan niet meer. Ik heb het over Henk Smitskamp. Ja, de Motions. Met Wasted Words.

Robert Gray met Right Next Door. En Robert Gray, ja, die mag vandaag zijn verjaardag vieren, want hij wordt vandaag 73 jaar. Wat gaan we doen? We gaan naar heel ver terug, want door het orkest van Glenn Miller wordt op 1 augustus 1939 in de Moed opgenomen. Deze compositie van Andy Rusoff en Joe Collin is gebaseerd op het thema Tar Paper Stomp. Ja, wat is het? Weet ik niet. In de Moed van Glenn Miller. Kom op 7 oktober 1939 binnen in de hitparade van Billboard. De 78e toerenplaat staat vanaf 10 februari 1940 12 weken lang op de eerste plaats. Glenn Miller en his orchestra.

I Say a Little Prayer van Aretha Franklin uit 1968. 18-jarige Aretha Franklin maakt op 1 oktober 1960 plaatopname voor Columbia Records. In New York worden Right Now, Today I Sing the Blues, Love is the Only Thing en Over the Rainbow opgenomen. John Hammond is de producer. Dit zijn de eerste popsongs die Aretha Franklin ooit heeft opgenomen. In 1956 heeft ze meegewerkt aan gospelnummers. Deze opnames zijn in Detroit gemaakt in de Baptistenkerk van haar vader, dominee C.L. Franklin. En op 1 augustus 1963 wordt het eerste nummer van de Beatles Monthly gepubliceerd. Dit maandblad is in zijn geheel gewijd aan de populaire groep uit Liverpool in Engeland. Deze vorm verschijnt de Beatles Monthly tot 1969. De hoogste oplage ooit is 350.000 exemplaren. Ja, dan heb je zo'n velletje en of een 10 van die velletjes en dan moet je naar de drukkerij toe. En ja, daar heb je een drukmachine voor, maar je moet, ja, wat daar gaat, je moet wel een plek hebben waar het allemaal kan. There's a place, the Beatles.

Chiqui Guita van ABBA. En de afkomst van het album, nou ja, de A van ABBA. Die Greatest Hits album wat in 1981 werd uitgebracht. En deze LP stond 4 weken nummer 1 in de Nederlandse LP. De Nederlandse albumlijst, laat ik dan zo stellen. Maar dan zit ik even te kijken naar dat album. En dan denk ik van, jongens, we staan 1974, Waterloo is de eerste hit. En dan zijn we zeven jaar verder. In die 7 jaar vertellen ze er van hits. Super Trooper, Knowing Me, Knowing You. Waterloo, Take a Chance on Me. Mamma Mia, I Have a Dream. The Name of the Game, Fernando. The Winner Takes It All. Dancing Queen, SOS. Gimme, Gimme, Gimme. I Do, I Do, I Do. Money, Money, Money. Summer Night City, Chiquitita. Ik zeg, jeetje, dan hebben ze nog de eerste drie van 1973, hebben ze er nog helemaal niet bij gerekend. Wat hadden die mensen, ach, wat hadden ze zoveel hits. Ja, makkelijk zat. In de hitparade van Maandblad Muziek Express van augustus 1963 komt een zwoele zotte zomer van Tony Vos binnen. Deze single bereikt de 12e plaats. Een zwoele zotte zomer is een vertaling van Tony Vos en Joost en Draaien van Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer van Nat King Cole. Die heeft met zijn versie een top 10 hit in de Verenigde Staten. Op de B-kant van een zwoele zotte zomer staat een vertaling van Willie Rex van Sukiyaki, de nummer 1 hit van de Amerikaanse zanger Kiyo Sakamoto. De versie van Tony Vos heet In Yokohama. Die komt in september 1963 binnen in de hitparade van Muziek Express. In Yokohama blijft op 13 steken. Ik wist heel niet, nee, dit ken ik helemaal niet, maar we gaan hem in de komende anderhalf uur gaan we die plaat zeker nog draaien in Yokohama. Ik wil toch gewoon eens een keer luisteren wat voor plaat dat is. Ja, Sukiyaki, dat kennen we allemaal. Maar dit zegt me helemaal niks. Yokohama. Maar we gaan nou luisteren naar die van het origineel van Nat King Cole. En dan heet het gewoon op Nederland een zwoele zotte zomer.

Boney M met Belfast, afkomstig van het album Love for Sale, wat Boney M in 1977 uitbracht. En in de albumlijst staat deze LP op 1 augustus 1977, nummer 1. En hij blijft er ook 6 weken staan. Belfast, ik moet altijd denken aan de haas. Maar ja, vooruit. Op 1 oktober 1964 staat de Steam Packet, de groep van, rond Long John Baldry, twee keer in de voorprogramma van de Rolling Stones. Dat is allemaal in de Palladium Theater in Londen. Rod Stewart is de zanger van The Steam Packet. Maar ik heb gekozen voor Long John Baldry. Elton John, die heeft een deel van zijn naam als zijn artiestennaam gebruikt. Long John Baldry met Let the Heartaches Begin. 1967 en zo mooi.

het jaar 1964, Honey Combs met Have I the Right. En ze treden op in het programma Thank Your Lucky Stars. En voor dit keer wordt het gepresenteerd door het Easy Trio The Bachelors. En er zijn nog meer optredens. Billy J. Kramer in de Dakotas. The Four Pennies, Nashville Teens. Julie Rogers. Ik heb nog twee andere platen bij uitgekozen. Dat zijn dus The Bachelors met Diane. En The Four Pennies met Juliet. En dat werd toen de tijd nummer 1 in de UK Top 40.

0: Hit na hit. Steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

The Bachelors met Diane en op nummer 1 in 1964 in de UK Top 40. Marianne Faithfull stort op 1 augustus 1965 in tijdens een live optreden in Morecambe in het Engelse graafschap Lancashire. Zij moet afzien van de resterende live data op deze Britse tournee. Marianne Faithfull 1965. Come and stay with me.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: 3FM presenteert Tijdloos met Willem Vlieger. Het nu volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, die had moeten klinken. Maar maakt niet uit. In ieder geval, welkom terug bij Tijdloos. En ik was een plaat aan het uitzoeken. En ik had de jingle al klaargezet. Maar ik had die heel niet zo gauw gekeken of er wel de goeie op stond. Maar maakt niet uit. Maar we begonnen met The Cats. Uitgezocht door Marcel van Esterbeheerder van Cats Forever. Hij zocht deze week een single uit van The Cats, Marianne. En ja, dat was eigenlijk een hele mooie plaat die geschreven is door Arnold Muren. Maar het was de allerlaatste nummer 1 hit van de jaren 60. Ja, het is, deze plaat sloot dus de jaren 60 af. En begon ook, was ook de eerste nummer 1 hit in de jaren 70. Dus wat daar gaat, hey. Maar in ieder geval Marianne geschreven dus, zoals ze zegt, door Arnold Muren. En vijf weken nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. En ja, je hebt ook een B-kant. En dat is, heb ik uitgezocht, Wim? Somewhere Up There, dat was toen de tijd, was het nog steeds trouwens, de B-kant van de single Marianne. En dat is een plaat geschreven toen de tijd door Piet Veerman. En dit was de allereerste single die Piet Veerman geschreven heeft, waar een single van is gemaakt. Somewhere Up There, geschreven dus door Piet Veerman, de liedzanger dus van The Cats.

Ja, ze komen vanavond nog een keer langs. Maar dan in de top 40 die we uitzenden naar de klok van 7 uur. The Cats, ja, lekker. Peter and Gordon, ja, beginnen op 1 augustus 1965 aan een tournee door de Verenigde Staten. Dit Britse duo bestaat uit Peter Asher en Gordon Weller. In 1964 hebben zij hun eerste hit met A World Without Love. Een liedje dat speciaal voor hen is geschreven door Paul McCartney, ook niet de minste. Die heeft verkering met Jane, de zuster van Pete Asher. Gordon Weller overlijdt op 17 juli 2009 aan hartaanval. Hij mocht 64 jaar worden. A World Without Love, Peter and Gordon.

Ariane 1978, Rivers of Babylon. En afkomstig van het album Night Flight to Venus uit hetzelfde jaar 1978. En in de Duitse albumlijst stond dit album van Boney M. maar liefst 11 weken op nummer 1. En ja, Rivers of Babylon stond erop en Brown Girl in the Ring. Dat was ook een van de hits die op die LP stond. Night Flight to Venus. We gaan naar, ja, de Bee Gees. Gisteren al 2, nu weer 1. Mooi. De Bee Gees zijn op 1 augustus 1967 in de IBC Studios in Londen voor de opname van hun tweede LP Horizontal. Vandaag wordt Ring My Bell opgenomen. Dit liedje van Barry, Robin en Maurice Gibb zal uiteindelijk niet op Horizontal worden gezet. Ring My Bell is tot op heden niet uitgebracht. Ik heb die LP even bekeken en ja, ik heb er een plaat van uitgezocht. En die is, ja. En The Sun Will Shine. Heb ik wel de goeie? Ja. Hoor eens, zo mooi.

Ik heb er wel al hele baas van. Verschrikkelijk mooi. Mary Serious en The Sun Will Shine van de Bee Gees. Het vorige uur had ik een plaat gedraaid van Tony Vos, weet wel. Ja, maar hij was nog programmaleider bij Radio Veronica. En ook de DJ natuurlijk. En hij is getrouwd geweest met Tineke de Nooi. Toen was het dus Tineke Vos, ja. Maar ik draaide dus de zwolle, zotte zomer. En, maar ja, had ook nog op die B-kant had hij een Nederlandse vertaling van de Japanse plaat Sukiyaki. En gezongen door Kiyo Sakamoto. Was dat nummer 1 in Nederland ook nog? Ja, wat heette. Zelfs in Amerika. Het was de allereerste Japanse nummer 1 hit in Amerika. Maar ja, dat is ook niet van zoveel hits hebben. Die hebben alles ook niet gemaakt. Nee, maar in ieder geval de Nederlandse uitvoering van Sukiyaki. En in Nederland heet het In Yokohama van Tony Vos.

In Yokohama van Tony Vos uit 1963. Ik zat vanmorgen in de radio te luisteren en ik hoorde plaats voorbij komen. Veel bittere tranen in de uitvoering van Annie de Reuver. En deze plaats stond in 1958 in België nummer 1. Ja, maar dan niet in de uitvoering van Annie de Reuver, maar in de uitvoering van Annie de Nita. En die bleef wel eens een maand lang nummer 1 staan. En ja, ik dacht, nou, ik hoorde die plaat vanmorgen en ik zeg, oh, is dat een mooie plaat. Alleen, voor mij moest ik de auto uit. Ik weet het helemaal niet meer of ik aan het parkeren was. Maar in ieder geval, ik zeg, nou, ik wil die plaat nog een keer horen. Annie de Reuver dit keer, in plaats van Annie de Nita. Ja, want we kennen allemaal Annie de Reuver.

deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.

Devil in the Sky van Elvis Presley. En in hetzelfde Vlaanderen stond deze plaat op 1 augustus 1963. Nummer 1. Ja, en ik heb die lijst van wel hier even bekeken. Maar er staan hele mooie platen in. En ja, goh, ik had een hele andere jingle in gedachten. Maar ja, dat maakt niet uit. Die gaan we straks wel even af en met die plaat gaan beginnen van de Joshua Tree van U2. Want die staat in Oostenrijk op 1 augustus 1987. Maar liefst 8 weken nummer 1. En die plaat die ik in gedachten had is Bullet the Blue Sky. Maar die is dit, want die had ik net willen draaien.

Ach ja, als de muziek maar voorbij komt. Sonny en Cher met de letter. Op de Amerikaanse televisie is op 1 augustus 1971 bij CBS de eerste aflevering van de Sonny en Cher Comedy Hour te zien. De opzet is een korte serie die alleen tijdens de zomer wordt uitgezonden. Het programma is echter zo succesvol dat CBS de Sonny en Cher Comedy Hour 3 seizoenen lang blijft uitzenden. En nu komt dat echt YouTube. Ja, ik had YouTube klaar gezet, maar ik had er weer niet op de platenspeler gezet. Dat is makkelijk dat. Maar ja, heb Bullet the Blue Sky.

Hello Mary Lou. En in datzelfde Vlaanderen stond deze plaat op 1 augustus 1961. Ook nummer 1. Hello Mary Lou van Ricky Nelson. De Beach Boys en Neil Young treden op 1 augustus 1969 op in de Women's Skating Rink bij Central Park in New York. Dit concert maakt deel uit van een drie maanden durende Shaver Music Festival in New York. De Beach Boys spelen onder meer Do It Again, Sloop John B, The California Girls, God Only Knows, Good Vibrations, maar ook deze, The Cotton Fields, hier zijn de Beach Boys.

Lola van de Kings. Ja, en dat de schrijvers van bepaalde platen moeten meemaken voordat deze plaat echt opgenomen wordt. Nou, dat blijkt wel uit het volgende verhaal, want Lola van de Kings komt op 1 augustus 1970 binnen op nummer 36 in de Nederlandse top 40. Liedje over een travestiet is geschreven door een zanger-gitarist Ray Davies. Hij vliegt op 3 juni 1970 van New York naar Londen om 1 regel te veranderen in Lola. Op last van Pye Records moest Ray Davies I Met Her in a Club Down in North Soho Where You Drink Champagne and It Tastes Just Like Coca-Cola. Cola-Cola. Hij moest dat veranderen in And It Tastes Just Like Cherry Cola. Cola-Cola. De platenmaatschappij vreest dat de single niet op de radio gedraaid zal worden als de merknaam Coca-Cola in de tekst voorkomt. Lola staat vanaf 26 september 1970 3 weken lang bovenaan. Deze single is de 4e nummer 1 hit voor de Kings in Nederland. In 1966 staan de Kings 2 keer bovenaan met Dedicated Follower of Fashion en Sunny Afternoon. Een jaar later staat Waterloo Sunset 1 week aan de top. Een live uitvoering van Lola staat vanaf 10 januari 1981, 4 weken lang bovenaan in de Nederlandse top 40. We gaan weer naar die lijst van Vlaanderen toe. Wat die Vlaanderen hadden op 1 augustus, ik weet het echt niet. Maar in ieder geval op 1 augustus 1965 stond nummer 1 in Vlaanderen. En ook nog in Nederland heeft die nummer 1 gestaan. Nini Rosso met Il Silencio.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, de eerste twee uur van Tijdloos zitten we erop. Ja, en weinig met Nini Rosso met Il Silenzio. Na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van 1 augustus 1976. En ja, staan we mooie platen bij. Ja, makkelijk zat. En we hebben een nieuwe nummer 1. Nummer 1 dat is. Welke dat is, gewoon lekker blijven luisteren. Dan de klok van 8 uur. Dan weet hij weer alles over de top 40 van 1 augustus 1976.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht. Dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
6: U hoort het bij Tijdloos.
5: U hoort het bij Lou FM.

Ja, 3 minuten over de klok van 7 uur. We beginnen met de tijdloze 40. De top 40 van 1 augustus 1976. En dan gaan we beginnen met nummer 33 in de lijst. Nieuw binnenkomen. De band afkomstig uit Volendam. We hebben het over de Cats met hun nieuwe single Romance.

0: Ja, niet alleen alweer, maar ook met andere muziek krijg je het zomerse gevoel. Fiesta Nuda van Imca Marina, nieuw op nummer 32. En op 29, wederom een nieuwe binnenkomen. Wederom een Nederlands artiest, Mike Vincent met O Valeria.
1: Man, wat ik donder. Mijn auto gejat en daar stond ik dan. In een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei...
2: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
1: Nou, ik had het eens tijd zat.

Ook Valeria van Mike Vincent, nieuw op nummer 29. En op 27 vinden we weer een Nederlandse productie. Of een Hagenese productie. Ja, de Chocky Blue is uit elkaar. En ja, vinden we op nummer 27 Mariska Veres met Loving You.

Nu binnen deze week op nummer 27 de nieuwe single van Mariska Veres, Loving You. Maar ja, ik zeg veel Nederlands talen, ja, wat wil je ook. De helft van alle platen in die lijst is van Nederlands bodem. Zoals nu ook nummer 26, stijgen van 35 naar 26. Silvio met Angie My Love.

Angie Mellow van Silvio in de tweede week van 35 naar 26. En op 24 vinden we weer een nieuwe binnenkomer. Status Quo met Mystery Song.

Everyday in Action van de Dismantle Band. Ja, we gaan naar nummer 22, stijgend van 29 naar 22. De Backman Turner Overdrive met Looking Out for Number 1.

Mac Madonna Overdrive met Looking Out for Number 1. We gaan naar nummer 20 in de lijst. Stijgen van 25 naar 20. After the Sweet Memories. Hier is Jack Yoshi.

Jack de Nijs had wel... Jack Jersey, After Sweet Memory, stijgend in de derde week van 25 naar 20. En we gaan naartoe, Wim. We gaan naar de hoogste nieuwe binnenkomer. Ja, de alarmschijf van vorige week. Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.

Ik vind het een hele mooie plaat. Avant de nous, dear adieu van Jean-Marie Masson. Stijgend in de derde week van 21 naar 14. We gaan naar nummer 10 in de lijst. Stijgend van 18 naar nummer 10. Met hulp van Freddie Mercury en Brian May. Hier is Eddie Howell met The Man from Manhattan.

Standing on the Inside van Full House. Ze stijgen van 6 naar nummer 3. En zakken van 1 naar nummer 2. Show Me The Way van Peter Frampton. Ja, dat betekent Jesse Green. Hij stijgt in de 5e week van 2 naar nummer 1 met Nice and Slow. Hey, ik wens je nog een heel fijne zaterdagavond en morgen een lekkere zondag. En wat mij betreft tot volgende week vrijdag. Nice and Slow van Jesse Green.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Tot in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De stem van Elburg.
1: De stem van Elburg.
0: Dit is Lou FM. Lou FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender, want de koeien dansen zelfs nog mee.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.